Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: van gezelligheid, het Hollandse Lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werken, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Velden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. En SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Op deze vroege woensdagochtend. Ja, de laatste dag van september.
4: Ja, inderdaad.
1: Ja,
4: maar... Ja, de herfst mag van mij ook wel een beetje beginnen. We zijn er al zo lang mee bezig dat het eraan zit te komen. Dus dan denk ik, ja, laat die oktobermaand ook maar komen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik moet zeggen, ik heb wel ontzettend genoten in de zon gisteren in de tuin.
4: Ja, die nazomer is altijd wel echt...
1: Het is echt niet normaal zo warm.
4: Het was echt heel erg heet, heel lekker. Maar ik had gisteren een dag waarbij ik de hele dag een beetje moest haasten. Ik was op werk, ging s'avonds naar de film. Dus ik kon eigenlijk niet zo goed genieten van het weer. Alleen onderweg zag ik het zonnetje. Maar dan is het ook weer warm in de auto.
1: Nou, hopelijk in de herkansing.
4: Zonde inderdaad.
1: Vandaag. Ja. Zeg, wat hebben we in het nieuws vandaag?
4: Nou, conceptplannen voor het natuurpark Lelystad. Die deden veel stof opwaaien bij medewerkers, vrijwilligers en de donateurs. Er zouden dieren weggaan en er zou misschien een camping komen. Nou, nu zijn de plannen voor de vernieuwing in het park definitief bekendgemaakt. Maar wat staat daarin?
1: Ja, dat hoor je dus zo meteen. En de minister van Volkshuisvesting die wil, vanwege het huizentekort, dat gemeenten niet zo streng optreden tegen mensen die permanent op vakantieparken wonen. Want ja, het zou toch een handige oplossing zijn, toch? Nou, in Flevoland doen veel mensen dat ook, maar luisteren gemeenten niet naar de oproep van de minister. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen.

0: Geronimo van Shepard. 7:07 is het. Goedemorgen.
1: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten. Maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. Die moet voor meer geld zorgen.
0: Na eerdere onrust onder vooral de vrijwilligers over de conceptplannen is de huidige versie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makkink van Stichting het Flevolandschap.
2: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijk aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit. Daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteit. En aan de andere kant in de zone is verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
2: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooie programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: Ik hoorde al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
2: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we nog op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: De activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
2: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond, het is heel groen hier. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: De dieren als natuurlijke grasmaaier.
2: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon in stand kunt houden, ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
3: En als u dan die keuzes opzoekt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
2: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de Wisent. Die hebben we trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten. Daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben Exmoorponies. Die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten en de eland. En ik begrijp dat ze ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
3: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
2: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog 2 soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog 1 otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat het heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog 1. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski paard. Dat is een keuze die hebben we in het verleden al een keer genomen.

0: hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt, een succesverhaal. Nog één merrie. Ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe prinswalskies terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is, zeg maar, die plek in kan nemen.
1: Directeur Philip Makkink van Stichting het Flevolandschap was dat.

0: Moonlight Shadow van Michael Oldfield. 6:15 en dat betekent dat het tijd is voor het weer.
1: Met weerman Jeroen Elferink. Is het na vandaag voorbij met de nazomer in Flevoland, Jeroen?
2: Ik denk dat we na vandaag echt nog wel een aantal mooie nazomerdagen krijgen. Maar zo warm als dat het vandaag of gisteren was, dat gaat dus niet meer worden. Gisteren steeg de temperatuur naar 26 graden in Lelystad. En ook vandaag zou het nog 26 graden kunnen worden. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking wel dikker. En zien we dat tegen de avond een aantal buien volgen. En deze buien die verjagen dan uiteindelijk die hoge temperaturen. En morgenmiddag is het dan nog maar met 20 graden toch echt wel een stukje koeler. Maar goed, 20 graden is nog steeds aan de hoge kant. Want morgen begint natuurlijk oktober. En 20 graden in oktober, ja, dat komt ook niet echt heel vaak voor. En de komende dagen, dan blijft het vaak toch wel droog en zonnig. Zeker tijdens het weekend verwacht ik een aantal dagen met echt nog wel mooi nazomerweer. Zo schijnt zaterdag en ook zondag de zon geregeld. De temperatuur ligt vaak rond de 20 graden. En omdat het droog blijft, is het weerbeeld gewoon vriendelijk. Dus ja, of de nazomer echt voorbij is na vandaag, het is maar net hoe je er naar kijkt. Want vandaag wordt het gewoon nog flink warm. Maar zo warm als het vandaag wordt, dan wordt het dus niet meer.
1: Oké, Jeroen Elferink, dankjewel. Mensen die op een vakantiepark wonen in plaats van vakantie vieren. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil dat gemeenten er niet streng op controleren. Maar in Flevoland verandert er voorlopig weinig. Gemeenten houden vast aan hun eigen beleid.
0: Ja, dat betekent dat ze blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven. Nou, dat is vergelijkbaar met wat er in de rest van het land gebeurt. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Verslaggever Koen Peters.
3: Vanwege de woningnood wil het kabinet permanente bewoning van vakantiehuisjes in sommige gevallen mogelijk maken. Mensen die er nu wonen, permanent wonen, die zouden met rust gelaten moeten worden, was de boodschap van de minister in juli. Tenzij er echt zware redenen zijn om in te grijpen, zoals ondermijning of een onveilige situatie. Toch gaan veel gemeenten in Nederland door met controles op permanente bewoning. En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen. Want vakantiewoningen zijn daar niet voor bedoeld. En dat is ook een Flevolandse situatie. Neem Zeewolde. Daar zijn 7 vakantieparken en de gemeente Zeewolde zegt te blijven optreden tegen mensen die illegaal in zo'n woning verblijven. Volgens Zeewolde moet de gemeente zelf kunnen bepalen wat er op hun vakantieparken mogelijk is. Omdat zij, de gemeente, de lokale situatie het beste kennen. Ook Urk, daar speelt dit. Urk verandert het beleid ook niet. Op vakantiepark het Urkenbos worden volgens de gemeente zo'n 25 staakcaravans en chalets permanent bewoond. Dat is in strijd met de regels. En ook hier is de boodschap. Wij gaan door met wat we nu al doen. Namelijk controleren en ook het gesprek aangaan met mensen die daar wonen om te kijken, ja, is er een andere plek waar ze terecht kunnen. Urk zegt dat de oproep van de minister voor verwarring zorgt onder bewoners. Het biedt namelijk een soort valse hoop. Dronte dan, daar is de situatie iets anders. Permanente bewoning is op 2 vakantieparken deels toegestaan. Maar ook hier geen verandering van het beleid. De gemeente controleert op plekken waar het niet mag, wel gewoon. Almere dan, als laatste gemeente, grote gemeente, maar met weinig echt van dit soort vakantieparken. Almere zegt dan ook dat het probleem van onterechte bewoning van vakantiehuisjes eigenlijk niet speelt in de stad. De stad houdt ook geen cijfers bij over permanente bewoning op recreatielocaties.

0: The Passenger van Alex Warren. Het is 21 minuten over 6. Zometeen hebben we wat zaken van buiten deze provincie. Wat hebben we zoal, Ruben?
1: Nou, onder andere datacentra, die zijn niet eerlijk over hun milieubelasting. Ze moeten rapporteren wat hun belasting is, hè, op het klimaat waar we al in wonen. Maar dat doen ze eigenlijk helemaal niet, blijkt het onderzoek van Trouw.
0: Mooi, zometeen meer over. Na de muziek van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: er vandaag gelukkig nog lekker bij, hoor, de zon. En nog fijne temperaturen. Nick Kershaw hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over hun milieubelasting. Ondanks dat het wettelijk verplicht is, rapporteren vele bedrijven helemaal niks. En bij andere bedrijven, ja, die rapporteren wel iets, maar daar blijven dan gegevens over water- en stroomverbruik onvermeld. Dat meldt Trouw. Ze hebben een paar jaar vergeefs geprobeerd om die gegevens wel boven water te krijgen. En ze gaan nu een speciale procedure opstarten om die gegevens alsnog te krijgen.
0: Ja, maar en anders? Krijgen ze dan een boete?
1: Ik heb geen idee.
0: Volgens de wet
1: moeten ze die gegevens openbaar maken. Dus ik denk dat ze naar de rechter kunnen stappen als ze dat niet doen.
0: Nou, dat lijkt me ook, ja. Algemeen Dagblad schrijft over rijst uit de polder. Nou, dan denk je aan deze polder natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, vlakbij Leiden.
1: Jammer, hè? Niet bij ons.
0: Ja, nee, vlakbij Leiden wordt voor het eerst in Nederland rijst geoogst. Ja, dat is toch geweldig?
1: Ja.
0: Ik vind het echt heel leuk.
1: Het zijn ook hele mooie velden, hè, die rijst.
0: Ja,
1: heel
0: zeker. Ik heb ze in begin dit jaar in Sri Lanka gezien. Het is echt heel mooi.
1: Prachtig.
0: Rijstteelt kan een antwoord zijn op bodemdaling door uitdrogend Hollands veenlandschap. Daar schrijft het AD dus over. En die krant heeft het ook over Nederland en vier andere Europese landen die al in de eerste helft van volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers wil terugsturen naar een derde land buiten de EU. Het stelt een woordvoerder van de Griekse regering. En volgens bronnen gaat het dan om Rwanda.
1: Ja, eerder sloot het Verenigd Koninkrijk een deal met Rwanda. En de andere EU-landen die sluiten daar dus bij aan. En dan heeft, even kijken welke krant heb ik hier open liggen. Het NRC heeft nog een verhaal over die student in Limburg. Die zou hebben gesympathiseerd met Hamas. Heb je daar iets over gelezen? Hij was thuis naar een video aan het kijken van de aanslagen op 7 oktober. En hij zei onder andere, dat was ik. Hij wordt nu bedreigd en de universiteit die wil met hem in gesprek.
0: In gesprek.
1: Ik ben benieuwd waarover.
0: Ja, dat ik weet niet waar je dan nog over wil hebben.
1: Lijkt me een moeilijk gesprek.
0: Ja. FD, het Financieel Dagblad, schrijft nog over de rekening van Box 3... die terechtkomt bij de belegger, de spaarder en de ondernemer. Mijn zoon die belegt sinds kort. Die was heel erg aan het mopperen. Want het gaat ook al om mensen met een klein spaarpotje.
1: Ja,
0: die het
1: klopt.
0: Een klein beetje beleggen. Want dat stelt natuurlijk niet. Dat is hartstikke leuk wat mijn zoon doet. Maar ja, het zijn natuurlijk niet de grote bedragen.
1: Veel mensen doen het tegenwoordig in plaats van sparen natuurlijk.
0: Ja, dus dat is in die zin snap ik het gemopper ook wel van hem... en van veel andere mensen natuurlijk. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting het Flevolandschap.
2: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
1: SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar. Dat maakte de voetbalclub gisteravond bekend. De club geeft geen reden voor het vertrek. Wel vallen de resultaten de laatste tijd tegen. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de vierde divisie en staat na 5 wedstrijden op slechts 4 punten. Looms was 16 maanden de hoofdtrainer van SV Urk. Assistenttrainer Randy Jelies neemt zijn taken voorlopig over. In Almere is gisteren ruim 80 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat konden ze anoniem doen, nu er een vuurwerkverbod is gekomen op het afsteken van vuurwerk. Deze 15-jarige jongen die kwam ook langs in Almere.
3: Ik kwam met categorie 1 vuurwerk grondbloemen inleveren. De meeste mocht, maar ik had 2 dingen uit Duitsland nog liggen. En aangezien dat niet in Nederland staat, heb ik dat moeten inleveren. Het zijn hele kleine stukjes karton. En er zit kruid in, als je het aanstekt, dan gaat het heen en weer. Dat is alles wat ik nog had liggen, nog wat kleine fonteinen.
4: En je dacht niet, ik ga dit afsteken. Daar komen ze toch niet achter.
3: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafblad hebben staan.
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke verstandig van deze jongen. Maandag werd in Lelystad bijna 100 kilo vuurwerk ingezameld. En een bestelauto is gistermiddag op de A6 bij Almere buiten van de weg geraakt en in een sloot beland. Door het ongeluk was tijdelijk 1 rijstrook dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Meer nieuws op web en app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na toch wel een zachte nacht loopt de temperatuur vandaag snel op. We zien vanmiddag temperaturen van 25 of zelfs 26 graden. Daarbij in eerste instantie vrij veel zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Uiteindelijk wordt de bewolking zo dik dat aan het eind van de middag in het uiterste westen al wat regen valt. En vanavond trekken een aantal buien over de provincie heen. Buien vormen de begrenzing met koelere lucht. Morgen is het met 20 graden dan ook wat minder warm. Daarbij in de middag veel zon, in de ochtend nog een paar buien. En de dagen daarna keert de nazomer terug. Maar zo warm als het was, dat wordt het niet meer.
7: In Almere staat natuurlijk dat grote kasteel wat nooit is afgebouwd. Er komt een nieuwe wijk, wordt ook een kasteel. En in Den Bosch hebben ze dat ook, een grote kastelenwijk. We waren benieuwd hoe dat eruit zag, dus daar hebben we een kijkje genomen.
1: Ja,
7: dat
1: straks. Zou jij in een kasteel willen wonen?
7: Het lijkt best wel heel leuk eigenlijk.
1: Ja,
7: ja. Ja, zeker.
1: Nou, dan hoort er ook wel een leuke kasteel hierbij, vind ik.
7: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, zo kom je je vroege ochtend wel door met de discomuziek van Chic, Le Freak.
1: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Nou, om te kijken of het echt zo ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, gaan we op bezoek in Den Bosch.
0: Ja, de wijk Haverlei in deze stad die staat vol met verschillende kasteelbuurten, ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van Kasteel Almere. Nou, we krijgen een rondleiding van Frans van der Bomen. Hij is directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
2: Dit is Kasteel Oeverhuizen. Het is het laatste kasteel wat er gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je Kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
3: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over, u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
2: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder een eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben.
3: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
2: Nou, we zien hier verschillende woningen. En je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
3: Het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
2: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, woon je ook misschien wel in een sprook. Want als je rondloopt, want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. Dan in sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
3: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
2: Ja.
3: Denken jullie dat dat als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
2: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
1: Ja, en als je hebt meegekeken op tv, dan kan je zien dat het er best veelbelovend uitziet in die nieuwe wijk.
0: Ja, ook veel groen en een soort binnenplaats. Nou ja, daar staan dan de auto's geparkeerd. Maar ik dacht wel, hoe leuk zou het dan zijn dat je één keer in het jaar op zijn minst een riddergevecht hebt dan op die binnenplaats.
1: Ja, dat moet toch wel. Ja, en zo'n oude markt met allemaal oude middelen, kraampjes en zo.
0: En ook die muziek erbij.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is... Nou, kijk, wij bedenken dat gewoon even ter plekke.

0: Patient Zero, van Taylor Swift. En ik vroeg aan jou, Ruben, wat betekent dat eigenlijk, Patient Zero? En toen gaf jij een heel duidelijke uitleg.
1: Ja, het is de persoon die de brandhaard start als er bijvoorbeeld een nieuwe pandemie is. De eerste die besmet raakt eigenlijk.
0: Nou, ik hoop toch niet dat we nog weer een nieuwe pandemie krijgen.
1: Ze zeggen dat het sowieso gaat gebeuren, maar dat de vraag is wanneer. Goed, straks hoor je bij ons wat je gisteravond op radio en tv hebt gemist. Daar gaat het onder andere over het feestje van Jesse Klaver en de FNV-voorzitter Hans Spekman. Want bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt. Maar ja, nu moet er misschien weer geld weg bij het onderwijs.

0: Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight. Nou, dat is toch een mooie belofte. 7:12. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Bij Paul en de Wit vierde pro-leider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Ja, het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is Spekman heel blij mee.
2: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee. Ja. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een gat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in die via zaten, die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
1: En Spekman en Klaver blijven strijdbaar. Toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast, wij zullen er zijn. En dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: Maar ja, het klinkt niet als heel logisch om dat geld maar bij het onderwijs weg te gaan halen.
1: Nee,
0: twee weken geleden was het dat die leesvaardigheid zo achteruit holt. Ja, dan ga je op het onderwijs bezuinigen. Dat zou ik niet helemaal snappen.
1: Keuze zijn. Bovendien, ze willen natuurlijk links een beetje overtuigen. Hè, die bezuinigingen op sociale zekerheidsschappen. Dus ja, dan komen ze niet weg met een bezuiniging op onderwijs. Wat links ook heel belangrijk vindt.
0: Ja, zeker. Bij Nieuwsuur was een gesprek over Pepijn van der S. Hij werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Zijn aanhouding maakt veel los in de online wereld, vertelde cybersecurity-expert Pim Takkenberg.
4: Ik kan wel zeggen dat in onze wereld dit wel echt als heel groot nieuws is aangekomen. Om meerdere redenen. Ten eerste dat Pepijn opnieuw is aangehouden nadat hij een aantal jaren geleden ook is aangehouden voor vergelijkbare feiten en ook een veroordeling heeft gehad.
0: Van der S is eerder veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Vooral de ernst van de nieuwe verdenkingen sloegen volgens de cybersecurity-expert in als een bom.
4: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk twee moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
1: In Langs de Lijn en Omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Het werd door een rechter bepaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen.
5: Ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
6: Ja.
5: En dat is best heel gek.
6: Nou, het is,
5: wij bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
1: Volgens de rechter wordt de privacy van Schuiling niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En zij hoopt dat het geen trend wordt.
5: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik mag hopen van niet.
1: Ja, de rechtspraak is openbaar. Laten we dat vooral zo houden. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe snier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. En SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
12: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
11: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
13: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
11: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Bonjour.
15: Good morning.
14: De dag van de internationale vertaling. De dag van de vertaling, moet
15: ja,
14: je zeggen.
15: Ja, zeker. Ja, nou, dat is. Dus wij dachten, laten we zo beginnen.
14: Ja, laten we de rest van de uitzending gewoon in het Nederlands gaan doen.
15: Ja, oh, ik dacht, kunnen we nog meer talen? Nou ja, in het Fries natuurlijk. Goeiemorgen.
14: Dat mag jij doen, maar dan heb ik geen idee wat je aan het zeggen bent. Maar nee? Onze luisteraars misschien
15: als,
14: wel.
15: Als ik zeg goeiemorgen.
14: Ja, dan wel, maar als je de rest van de uitzending
15: nee, in het Fries nee, gaat nee, doen, nee, dan, nee, dan dat zal ik niet doen. Nee, dat is dan niet te
14: veel. Ja, want dan moet je bijvoorbeeld in het Fries gaan praten over de voorlopige plannen voor het natuurpark in Lelystad. Daar gaan we het straks over hebben. De voorlopige plannen werden slecht ontvangen afgelopen zomer, maar nu zijn de plannen definitief. We spreken met het Flevolandschap over wat dat gaat betekenen voor het park.
15: En dat hoor je dus zometeen.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
28: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
29: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. 7:08 is het.
1: Nou, ik denk een belangrijk...
0: Oh, nou, ik denk we krijgen nog even een...
2: Even een nieuwspingeltje.
0: Een jingeltje erbij.
2: Maar daar begon het item al.
0: Nou, laten we dat toch nog maar even horen, toch? Ik ben wel een beetje van het officiële.
2: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten. Maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. En die moet voor meer geld zorgen. Na eerdere onrust, onder vooral de vrijwilligers, over de conceptplannen, is de huidige versie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makking van Stichting Het Flevolandschap.
1: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijk aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit, daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteit. En aan de andere kant in de zone, dus verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooie programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: Hoorde al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
1: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we nog op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: Bij activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
1: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond, het is heel groen hier. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: Dieren als natuurlijke grasmaaier.
1: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon in stand kunt houden, ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
3: En als u dan die keuzes opzoomt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
1: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de Wisent. Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten. Daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben Exmoorponies. Die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski-paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten in de Eland. En ik begrijp dat is ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
3: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
1: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen.

0: Het heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog twee soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog één otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat dat heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog eentje. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski-paard. Dat is een keuze die hebben we in het verleden al een keer genomen. Daar hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt. Een succesverhaal. Nog één merrie. Ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe Przewalskis terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is, zeg maar, die plek in kan nemen.
1: Directeur Philip Makking van Stichting het Flevolandschap was dat.

0: Ja, dat moet niet bij ons zijn voor Radio Gaas.
1: Gelukkig niet.
0: Nee.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht met Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gisteren hebben we genoten van een heerlijke nazomerdag. Vandaag weer misschien?
2: Ja, dat kan vandaag weer. Enige wat ik wil zeggen, barbecue bijvoorbeeld vanavond, let dan een beetje op. Want in de avond komen er buien opzetten.
1: Ja.
2: Maar vandaag overdag is de zonnige periode. De temperatuur loopt weer flink op. Aan het einde van de ochtend is het een graad of 21. En vanmiddag gaan we zelfs weer naar 25. Veel zonneschijn. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel wat toe. En er staat een matige wind uit het zuidoosten. In de middag draait die geleidelijk naar het zuiden. Ja, zoals ik al zei, in de avond trekken er van het westen buien over. En dan kan het flink doorplensen. Ook een klap onweer mogelijk. Dus dan zijn we, ja, dat verdrijft wel de warmte.
1: Ja. Ja, binnen eten vanavond. En hoe gaat het de komende dagen dan verder?
0: Ja, of een natte hamburger.
2: Ja, of gewoon heel vroeg. Je kunt natuurlijk als je...
1: Oh, dat vind ik een goed idee.
2: Ja, dus buiten eten kan wel. Maar ja, met een barbecue zit je natuurlijk wel met een hete barbecue. Dus dat is wel misschien een beetje onhandig.
1: Ja.
2: Buiten eten moet nog wel lukken als je enigszins op tijd eet. Morgen in de ochtend nog een paar buien. Trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Wordt het een graad of 20. Eigenlijk best wel aangenaam weer. Maar gewoon minder warm dan vandaag en gisteren. En ook de vooruitzichten voor de lange termijn zien er zo uit. Dus ook in het weekend veel zonneschijn, droog. Maar een graad of 20.
1: Oké, okay, en wanneer komt de herfst dan?
2: Ja, voorlopig niet. Hoewel, ik moet wel zeggen, die staat niet in de kaart, maar die is er wel. 'S Nachts, 's ochtends vroeg, kan de mist voorkomen. Dat is wel een typisch herfstdingetje. Dus rustig weer met overdag wat zon en 's ochtends wat mist is eigenlijk ook wel herfst. Herfst is niet per se wind en regen.
1: Oké, okay, we zitten er eigenlijk al middenin.
2: Ja hoor. Ja.
1: Johnny Willemsen, dankjewel. Mensen die op een vakantiepark wonen in plaats van vakantie vieren. Minister Googled of Sullivan. Nee, ik zit het verkeerde item voor te lezen. Ik zie
0: al... Ja, maar je geluid is ook niet goed.
1: Ja,
0: nu wel.
1: De microfoon stond uit. Het ging aan alle kanten mis. Even
0: kijken. Beginnen we gewoon even opnieuw.
1: Ja. Maar las ik het goede item voor? Dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Ja, want we hebben het net over het natuurpark gehad.
1: Ja.
0: Weet je wel, de ottertjes en de paardjes en de wilde zwijnen.
1: Dus we gaan nu naar de vakantieparken.
0: Ja, toch?
1: Excuus. Nou, beginnen we gewoon opnieuw.
0: Lijkt me wel lekker wonen trouwens op een vakantiepark.
1: Best wel eigenlijk, ja, toch? Denk ik. Ja, er zijn veel mensen die daar standaard wonen. Vanwege de wooncrisis natuurlijk. Woonminister Boekelt O'Sullivan wil dat gemeenten daar niet streng op controleren. Maar in Flevoland verandert er voorlopig weinig. Gemeenten houden vast aan hun eigen beleid.
0: Ja, dat betekent dat ze blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven. Nou, dat is vergelijkbaar met wat er in de rest van het land gebeurt. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Verslaggever Koen Peters.
3: Vanwege de woningnood wil het kabinet permanente bewoning van vakantiehuisjes in sommige gevallen mogelijk maken. Mensen die er nu wonen, permanent wonen, die zouden met rust gelaten moeten worden, was de boodschap van de minister in juli. Tenzij er echt zware redenen zijn om in te grijpen, zoals ondermijning of een onveilige situatie. Toch gaan veel gemeenten in Nederland door met controles op permanente bewoning. En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen. Want vakantiewoningen zijn daar niet voor bedoeld. En dat is ook in Flevoland de situatie. Neem Zeewolde. Er zijn 7 vakantieparken en de gemeente Zeewolde zegt te blijven optreden tegen mensen die illegaal in zo'n woning verblijven. Volgens Zeewolde moet de gemeente zelf kunnen bepalen wat er op hun vakantieparken mogelijk is, omdat zij, de gemeente, de lokale situatie het beste kennen. Ook Urk, daar speelt dit. Urk verandert het beleid ook niet. Op vakantiepark het Urkenbos worden volgens de gemeente zo'n 25 staakcaravans en chalets permanent bewoond. Dat is in strijd met de regels. En ook hier is de boodschap: wij gaan door met wat we nu al doen, namelijk controleren en ook het gesprek aangaan met mensen die daar wonen om te kijken, ja, is er een andere plek waar ze terecht kunnen? Urk zegt dat de oproep van de minister voor verwarring zorgt onder bewoners. Het biedt namelijk een soort valse hoop. Dronten dan, daar is de situatie iets anders. Permanente bewoning is op 2 vakantieparken deels toegestaan. Maar ook hier geen verandering van het beleid. De gemeente controleert op plekken waar het niet mag, wel gewoon. Almere dan, als laatste gemeente, grote gemeente, maar met weinig echt van dit soort vakantieparken. Almere zegt dan ook dat het probleem van onterechte bewoning van vakantiehuisjes eigenlijk niet speelt in de stad. De stad houdt ook geen cijfers bij over permanente bewoning op recreatielocaties.
1: De minister werkt nu aan afspraken met gemeenten over hoe ze met bewoners van vakantieparken moeten omgaan. Maar ja, tot die tijd zal er in Flevoland dus weinig veranderen.

0: Terence Trendarby hoorde je Wishing Well.
1: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Het was de warmste zomer in jaren. Ook nu nog is het heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen, gek genoeg. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
2: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
1: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n 150.000 euro.
0: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan in plaatsen zonder zo'n opvanglocatie. Die poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
3: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen. En dat is eigenlijk de boodschap.
0: Nou, kijk eens aan, noordelijke provincies die gaan aan kop met bestellen en op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan provincialen. Naar woord is dat, provincialen. Maar goed, Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
1: Voel jij ook zo'n provinciaal?
0: Nee, totaal niet. Nee, maar ik woon wel in Friesland. Dus, nou ja. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. We were good.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Boekholt O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 stakerevents en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. De gemeente Dronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. Almere zegt dat het probleem daar niet speelt. Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting Het Flevolandschap.
13: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
12: SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar. Dat maakte de voetbalclub gisteravond bekend. De club geeft geen reden voor het vertrek. Wel vallen de resultaten de laatste tijd tegen. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de vierde divisie en staat na 5 wedstrijden op maar 4 punten. Looms was 16 maanden de hoofdtrainer van SV Urk. Assistent-trainer Randy Jelies neemt taken voorlopig over. En in Almere is gisteren ruim 80 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat konden ze anoniem doen nu er een verbod is gekomen op het afsteken van vuurwerk. En deze 15-jarige jongen kwam ook langs in Almere.
14: Ik kwam met categorie 1 vuurwerk grondbloemen inleveren. De meeste mocht, maar ik had 2 dingen uit Duitsland nog liggen. En aangezien dat niet in Nederland staat, heb ik dat moeten inleveren. Het zijn hele kleine stukjes karton. En er zit kruid in, als je het aanstekt, dan gaat het heen en weer. Dat is alles wat ik nog had liggen, nog wat kleine fonteinen.
15: En je dacht niet, ik ga dit afsteken. Daar komen ze toch niet achter?
14: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafblad hebben staan.
12: Maandag werd in Lelystad bijna 100 kilo vuurwerk ingezameld. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dag.
18: Wonen in een kasteel. Het kan straks in Almere, het kan nu al in Den Bosch en dus gaan we daar straks een kijkje nemen.
19: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: I Want You Back, Michael Jackson en Jackson 5. 8:08 is het.
1: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor het kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Om te ontdekken of het echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, gaan we op bezoek in Den Bosch.
0: De wijk Haverlei in deze stad staat vol met verschillende kasteelbuurten, ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van der Bomen. Hij is directeur projecten bij WPD Ontwikkeling.
2: Dit is kasteel Oeverhuizen. Het is het laatste kasteel wat gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
3: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
2: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder hun eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben.
3: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
2: Nou, we zien hier verschillende woningen en je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
3: Het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
2: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je... Want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Hè? Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. Dan in sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
3: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
2: Ja.
3: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
2: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
1: Een reportage helemaal vanuit Den Bosch van Yannick van der Wouw.
0: Zou die ook een bos op bol hebben gegeten?
1: Ik hoop het voor hem.
0: Ja, als je er dan bent, dan moet je dat doen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.

0: Daar word je too hard van. Soul Sister, ja. We zijn een beetje geschrokken hier in de studio. Dat ook wat... Nou ja, het klonk een beetje luid hier. Ja, we hebben een redactiesysteem en dan kun je makkelijk met elkaar communiceren. Maar dat stond wat luid. Dus
1: soms komt die stem heel hard vanaf boven en dan lijkt het alsof God ineens tegen je ja, begint te praten.
0: Nou, ik hoop dat dat wel wat warmer en liever klinkt eigenlijk. Ja, niet naar mijn collega, maar het ging vooral om het volume van het geluid. Maar goed, en over volume gesproken. Het heeft voor mensen die via DAB en FM luisteren niet heel veel nut. Want we zijn niet te beluisteren op dit moment via FM en DAB+.
1: Nee.
0: Dus ja, dan de tv maar aanhouden. Want dat lukt wel gelukkig.
1: Ja, dan kun je ook meekijken met ons. Dus dat is wel zo gezellig eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, nu heb je de tv dus aanstaan. Gisteravond misschien niet, dus we gaan even vertellen wat je hebt gemist op radio en tv. Bij Pauw en de Wit vierde proleider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is Spekman heel blij mee.
2: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee.
3: Ja.
2: Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een gat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet. Als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen. En dan komt het wel goed.
0: Ik vind het ook wel heel mooi dat je hier echt oprecht zijn emotie hoort. Dat hij inderdaad oprecht heel blij is.
1: Hij is er echt heel erg blij mee. Ja, het is wel een mooie man wat dat betreft. Ja, en hij blijft strijdbaar. Net zoals Jesse Klaver. Want toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast. Wij zullen er zijn. En dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: Ja, mijn zoon die appte mij, die staat voor de klas. Daar sta ik dan zeker bij op het Malieveld. Ja,
1: heel goed
0: ja dat snap ik wel. Ja, het zou natuurlijk gek zijn om op het onderwijs te gaan bezuinigen. Bij Nieuwsuur een gesprek over Pepijn van der S. Hij werd opgepakt in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Zijn aanhouding maakt veel los in de online wereld, vertelde cybersecurity-expert Pim Takkenberg.
4: Ik kan wel zeggen dat in onze wereld dit wel echt als heel groot nieuws is aangekomen. Om meerdere redenen. Ten eerste dat Pepijn opnieuw is aangehouden nadat hij een aantal jaren geleden ook is aangehouden voor vergelijkbare feiten en ook een veroordeling heeft gehad.
0: Van der S is eerder veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Vooral de ernst van de nieuwe verdenkingen sloegen volgens de cybersecurity-expert in als een bom.
4: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk twee moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
1: En in langs de lijn en omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Dat werd door een rechter bepaald. En dat is heel opvallend. Het is de eerste keer zelfs dat een rechtbanktekenaar haar werk niet mag doen.
5: Ik denk dan wel van, wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
3: Ja.
5: En dat is best heel gek.
3: Nou, het is,
5: wij bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
0: Er probeert iemand tussendoor te komen om een vraag te stellen.
1: Ja, je kan ook iemand uit laten praten natuurlijk. Volgens de rechter wordt de privacy van Schuiling niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En ze hoopt dat het geen trend wordt.
5: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat... Ik mag hopen van niet.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafpot hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
13: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
12: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
14: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
12: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik zou bijna blij zijn dat ik eindelijk wat files mag oplezen, maar ze zijn niet al te langer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst 10 minuutjes vertraging. En de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten vertraging. Goedemorgen, zeg ik ook tegen onze luisteraars via de FM en DAB+. We kregen allemaal appjes binnen vanmorgen dat we niet te horen waren. We waren alleen op tv te zien. Onder andere Dirk meldde dat, dankjewel. Nou, alles is gefixt, dus we zijn er weer bij met een hoop nieuws. Onder andere voorlopige plannen voor het natuurpark Lelystad werden slecht ontvangen afgelopen zomer, maar nu zijn die definitieve plannen bekendgemaakt. We spreken met het Flevolandschap over wat dat gaat betekenen voor het park.
10: En Ruben, jij zei het al, van ja, eigenlijk hebben we het een beetje over onszelf afgeroepen, dat we even niet op de radio te horen waren, want ik ging Ruben Heijn draaien met de Radio Silence.
15: Ja, ontzettend. En toen zei je daarna zelfs nog Radio Silence. Nou, daar hebben wij gelukkig geen last van, maar ja, dat hadden we wel.
10: Dus ik had dat allemaal niet moeten doen.
16: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
22: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rehab van Amy Winehouse. Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten, maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. Die moet voor meer geld gaan zorgen.
0: Na eerdere onrust onder vooral de vrijwilligers over de conceptplannen is de huidige visie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makkink van de stichting Het Flevolandschap.
2: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijk aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit. Daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteiten. En aan de andere kant in de zone, dus verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
2: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen als zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooie programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: Ik hoorde al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
2: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we nog op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: Bij activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
2: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond. Het is heel groen hier. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: Dieren als natuurlijke grasmaaier.
2: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon is.

0: stand kunt houden ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
1: En als u dan die keuzes opzoomt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
0: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de wiesent. Die hebben we trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten, daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben exmoorponies, die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten en de eland. En ik begrijp dat ze ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
1: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
0: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog 2 soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog 1 otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat dat heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog 1. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski paard. Dat is een keuze die hebben we in het verleden al een keer genomen. Daar hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt. Een succesverhaal. Nog 1 merrie. Ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe Przewalskis terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is zeg maar, die plek in kan nemen.
2: Een verslag van Richard Schuurman die in Natuurpark Lelystad een wandeling maakte met directeur Philip Makking van Stichting Het Flevolandschap. En weerman Johnny Willemsen, vandaag is het ook nog wel lekker weer voor een wandeling in de natuur, of niet?
3: Ja, zeker. Gewoon een korte broek en t-shirt. Op dit moment is de graad of 17, maar die temperatuur die loopt in de loop van de ochtend op. Veel zonneschijn, een paar wolkjes. En in de middag wordt het zelfs 25 of 26 graden. Dat is een beetje vergelijkbaar met gisteren. Het is wel zo dat in de loop van de middag de bewolking toeneemt. Blijft nog wel droog, maar de buien staan wel op het programma voor vanavond.
2: Oké, dus geen avondwandeling. En hoe gaat het dan vannacht en morgen verder?
3: Nou, vannacht ook nog een aantal buien. Mogelijk ook met onweer erbij. Koude nacht wordt het niet. Graad of 15, dat is minimumtemperatuur. Ook morgenochtend zijn er nog wat buien. In de loop van de dag neemt de droge periode toe en komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Morgen een graad of 20. Nog altijd zacht voor de tijd van het jaar, want morgen is het al 1 oktober. Maar wel een stukje minder warm dan vandaag en gisteren. En dan waait de matige wind morgen uit het westen.
2: En hoe lang blijven dan die relatief hoge temperaturen bij ons?
3: Nog een tijdje, want ook in het weekend en zelfs begin volgende week 19 of 20 graden. Heel rustig weer type. Dus overdag ruimte voor de zon. 'S Ochtends kan het een keer wat mistig zijn. 'S Nachts en ook een aantal uren van de ochtend. Maar verder een heel rustig weer type. En ja, ergens pas in die loop van volgende week, dus misschien woensdag, donderdag. Ja, dan zit er gewoon onzekerheid in de weersverwachting. En zouden we ook wat meer herfstweer kunnen krijgen. Maar ook een voortzetting van dit rustige najaarsweer met soms wat mist.
2: Johnny Willemsen, dankjewel.
4: Gaan we door met het nieuws over kastelen gaan we het hebben.
2: Ja, zeker. Ik had de tekst bijna voorbestaan. Ja, want meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Nou, ja, om te kijken of het wel echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel gaan we op bezoek in Den Bosch.
4: Ja, de wijk Haverlei in die stad, die staat vol met verschillende kasteelbuurten, ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van de Bomen. Hij is directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
5: Dit is kasteel Oeverhuizen. Het is het laatste kasteel wat gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
6: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
5: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder een eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die in zo'n kasteel ontworpen hebben.
6: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
5: Nou, we zien hier verschillende woningen. En je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
6: Het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
5: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, ja, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Ja, dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je... Want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Hè? Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. Dan in sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
6: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
5: Ja.
6: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
5: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen naar Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Havelij. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
2: Een reportage was dat van Yannick van de Wouw.

0: die signalen krijg ik ook wel nu van mijn lichaam. Ik ben iets te fanatiek in de sportschool geweest. Dus volgens mij zegt mijn lijf, doe maar even niks meer.
1: Van welk lichaam zit op je last? Wat
0: vind,
1: heb je getraind?
0: Vind ik een fijn signaal. Ja.
1: Het aantal vluchten, laat ik even vertellen wat we gaan doen, wat berichten van buiten de provincie. Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Het ging er stevig aan toe in het debat.
2: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
3: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
4: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen meegemoeid.
0: Ik moest een beetje lachen, want het is niet eerlijk. Niet eerlijk. Calimero.
1: Er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
0: De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe. Ook Zeewolde en Urk bijvoorbeeld. Ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroep in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan. Zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
1: Het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
6: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
1: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n 150.000 euro.
0: Nou, als dit er niet bij past, dan weet ik het ook niet meer. The Weather Girls, It's Raining Men.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Buchholz O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 staakervens en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. Gemeente Tronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Biddinghuizen vrijgesproken van fraude met een subsidieaanvraag voor een pelletkachel. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het OM liet de zaak jarenlang liggen. En de belangrijkste getuige overleed in 2022. Het OM had 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist en het terugbetalen van ruim €3000. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting Het Flevolandschap.
11: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
10: Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
14: De verkeersinformatie. Op 3 plekken doe je iets langer over je reis dan normaal. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 5 minuutjes vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken. Een kwartier vertraging. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten vertraging. Heb jij wel eens gerookt, Joliene?
10: Nou, toen ik... dat zal in mijn studententijd zijn geweest. Af en toe in de kroeg. Maar niet dat ik echt pakjes kocht. Nee, dat niet. Nee, en jij dan?
14: Nee, eigenlijk echt nooit. En ik heb zelfs toen ik jong was en ook nog eens heel recalcitrant was, wel sigaretten uitgemaakt als mensen ze me aanboden. Omdat ze dan wisten dat ik niet rookte. En ik wilde er niet aan beginnen. Want het is natuurlijk heel moeilijk om ermee te stoppen. Maar Stoptober staat voor de deur. Daarom gaan we straks praten met Remy Bonjasky, bekende sporter uit Almere. En hij is uit Almere en hij is ambassadeur van Stoptober.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I'm so excited for the Pointer Sifters. Het is 19 minuten voor 9.
1: Rokers kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan. Dan begint Stoptober. Tijdens dit landelijke initiatief proberen duizenden mensen 28 dagen lang niet te roken of te vapen. Samen stoppen vergroot de kans op succes. En lukt het om die 4 weken vol te maken, dan heb je 5 keer meer kans om definitief van de nicotine af te blijven.
0: Nou, dat is toch mooi natuurlijk als dat zou lukken inderdaad. Nou, om alle stoppers door de moeilijkste momenten heen te slepen, reist er dit jaar een speciaal supportteam door het land. En een van de bekende gezichten is drievoudig K1 wereldkampioen kickbox Remy Bonjasky. Remy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een introductie.
0: Ja joh, ja. Zeg, ja. Heb jij ooit gerookt?
2: Ik heb, ik heb nog nooit gerookt, maar ik heb wel 1 keer een trekje genomen. Ik weet niet of dat in dezelfde hoek zit, maar ik heb 1 keer een trekje genomen op mijn 14e. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Groepsdruk, en dan neem je toch een trekje. Nou, toen was ik overgegeven, ik werd flink uitgelachen. En dat was de laatste keer dat ik ooit een trekje heb genomen van zo'n sticky. En ik heb het echt nooit meer gedaan. Dat heb ik zelf ook met drank, maar het gaat nu over roken. Maar ik heb toen ook een slokje genomen van drank. En toen moest ik overgeven. En toen heb ik ook een week op bed gelegen. Nooit meer gedronken. Maar ik ben heel blij dat die situaties allemaal gebeurd zijn. Zodat ik eigenlijk nooit meer daarna drank heb genomen of gerookt heb.
1: Ja, jij blijft van alle middelen af. Waarom doe je dan mee aan deze campagne?
2: Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen om mij heen ook stoppen met roken. Bij de volgende generatie wil je ook niet dat ze gaan roken. En wat niet alle rokers altijd doorhebben, is dat een ander passief meerookt. En dat schijnt ook heel erg schadelijk te zijn, ook voor de gezondheid van een ander. Dus ook al sta je buiten, ook al sta je op een terrasje en je bent aan het roken, de mensen achter je die roken mee. Dus ik zou het heel erg belangrijk vinden dat de mensen die aan het roken zijn, niet een ander mee laten roken. En voor de rokers onder ons, die krijgen natuurlijk hun fysieke vrijheid terug en gezondheid. En dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
0: Ja, zeker. En hun smaak, hè? Want je proeft alweer veel beter daarna.
2: Ja, zeker. Je proeft zeker veel beter. En degene die, soms heb je wel eens dat je, ik niet, maar mensen die elkaar kussen of zo. Nou ja, als je die asbak kan likken, dan is dat niet prettig.
0: Nee, dat is ook nog eens een heel goed voorbeeld inderdaad. Zeg Remy, mensen die bij jouw Bonjasky Academie sporten, hè? En dan, ja, misschien zijn erbij die roken. Probeer je dat daar dan ook ter sprake te stellen en zeggen van, stop daar nou mee?
2: Ja, zeker. Kijk, wat het is, we hebben op de Bonjasky Academy hebben we heel veel volwassenen trainen, we hebben ook kinderen trainen. Ik zie het vaak genoeg dat er ouders buiten het hek, buiten ons hek, want binnen ons hek mag je niet roken. Er staat ook echt een bord rookvrije zone. Je moet buiten het hek roken en dan zie je een aantal ouders die toch bij het hek staan, buiten het hek, die dan toch een sigaretje opsteken. Dat vind ik toch heel vervelend. Sommigen willen nog wel eens voor het raam komen staan en gaan roken, vind ik ook heel veel, dan worden ze ook weggestuurd. De mensen bij ons die binnenkomen, er zijn een aantal mensen die binnenkomen en ook echt daadwerkelijk ook net buiten het hek staan of in een auto gaan zitten en dan gaan roken. Ik vind het vreselijk en dat kaart ook aan. Dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus we proberen ze er wel doorheen te trekken. Lukt niet altijd, maar want het blijft een verslaving. Het blijft heel lastig ook om te stoppen met roken. Dus daarom ook dit supportteam dat we die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
1: Ja, want we hebben het over stoppen met roken, maar als ouders aan hun kinderen niet het goede voorbeeld geven, dan beginnen ze ook met roken. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk al mis. Jij hebt de auto even voor ons aan de kant gezet, want je bent onderweg naar Amsterdam. Wat gaat daar gebeuren?
2: Nou, daar hebben we eigenlijk een soort aftrapmoment, een persmoment. Dan gaan we echt het Stoptober moment aankondigen. En met alle bekende mensen die we daarin meedoen, dan gaan we natuurlijk zo'n een tour. We gaan de mensen proberen te supporten die aan het roken zijn. We proberen ze te laten stoppen. Hè. We hopen dat ze echt binnen die 4 weken ook gaan stoppen. En dat is eigenlijk een beetje een aftrap ook voor jezelf, want 4 weken niet roken. Dat is eigenlijk al een goed begin om uiteindelijk de grootste kans te maken om uiteindelijk te stoppen.
0: Ja. Wat wordt er van jou verwacht in die maand oktober, Remy? Wat ga je doen?
2: Nou ja, mijn rol is vooral de mensen proberen te motiveren om door te gaan en niet te stoppen. Kijk, in mijn achtergrond zijn we ook bezig in de Boeyanski Academy of in mijn sport zelf. Probeer ik altijd door te gaan, niet op te geven. In wedstrijden waar ik het heel zwaar heb, is toch een coach die jou vertelt van hey, niet stoppen, we hebben nog een ronde en je moet doorgaan. En dat ga ik straks ook proberen bij de mensen doen die probeert te stoppen met roken.
0: Ja, maar geef je concrete tips? Want bijvoorbeeld, nou ja, ik heb 3 zonen en 1 van die zonen die rookt. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer. Vooral voor hemzelf, want het is gewoon super ongezond. Nou ja, dat beseft hij zelf ook wel. Maar hij zegt, het is heel lastig. Het is echt een verslaving. Het is heel lastig om ervan af te komen. Nou, heb je al een eerste tip?
2: Nou ja, de eerste tip zou zijn, ook voor hem. Kijk, want nu heeft hij waarschijnlijk een fysieke beperking. Hij kan zijn gezondheid terugpakken. Dat zou mijn eerste tip zijn. Want kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de moeder, je doet het niet voor een ander. Maar vooral voor jezelf. Dan krijgt hij zijn fysieke gezondheid en zijn fysieke beweging gewoon weer terug. Dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. En een tip naar jou is, blijf hem steunen. Niet in een negatieve zin, maar juist proberen te steunen erin om te stoppen. En ik begrijp het hoor, de ouder wil niet altijd de zeikert zijn. Maar je moet het blijven proberen, want het is ook voor zijn gezondheid en het brengt zoveel narigheid met zich mee.
0: Ja, zeker. Nou, vind ik goede tips, Remy.
2: Dank je.
0: En daar gaan mensen nog veel meer van horen van jou.
2: We gaan er zeker veel meer van horen. De hele maand zullen we mensen proberen te bombarderen in een positieve zin om ermee te stoppen.
1: Veel succes dan deze maand. Remy Bonjasky uit Almere, dank je wel.
0: Doei.
2: Dank je wel. Doei.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Nou, dat is nog een goede boodschap voor Remy, toch? Die onderweg naar Amsterdam. Ja.
1: Bij Pauw en de Wit, tijd voor wat dingen die je gisteravond op de Radio en TV hebt gemist. Bij Pauw en de Wit vierde pro-leider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Want het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is een enthousiaste Spekman heel blij mee.
2: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee. Ja. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat is een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
1: Maar Spekman en Klaver blijven strijdbaar. Toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast. Wij zullen er zijn en dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: In Langs de Lijn en Omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Dat werd door een rechter bepaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen.
4: Ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
5: Ja.
4: En dat is best heel gek. Nou, het is, wij bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
0: Nou ja, de rechter had daar wel een uitleg bij natuurlijk. Die zei, ja, de privacy van Schuiling is niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Naast een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En ze hoopt dat het geen trend wordt.
4: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het. Ik mag hopen van niet.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. En daarmee zit Flevoland is wakker voor deze woensdagochtend trouwens op.
1: Het is weer snel voorbij gegaan. Nou. Zeker voor onze luisteraars die het eerste uur niet hebben kunnen luisteren. Natuurlijk, omdat we niet op zender waren. Maar gelukkig is dat allemaal opgelost.
0: Nou,
1: wens
0: dan
1: een hele fijne dag nog.
0: Ja, en dan is dit wel een veilig nummer, hè? Good to be van Mark Kemper.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
13: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
12: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
12: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg? Eenzelfde vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En ook op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde. Daar ben je ook zo'n 5 minuten langer onderweg. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, een beetje chemische muziek eigenlijk.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Met Jolien Dalstra.

Chemical van Post Malone, 12 minuten over 9 is het. Fijn dat je erbij bent. Flevoland, Muziekland, weer twee heerlijke uurtjes vol muziek voor jou. En ik begin ermee om je te vertellen dat Queen, gitarist Brian May en drummer Roger Taylor, de zingende drummer van Queen, deze week weer op het podium stonden. Zijn ook vrienden van elkaar. Dat gebeurde vanwege het soloalbum van Roger Taylor. Hij maakt al 45 jaar eigen muziek. Maar ja, tussendoor schreef hij wereldhits zoals Radio Gaga, Under Pressure. En eentje die ik zo meteen voor je ga draaien. Ja, en natuurlijk vertolkt hij die nummers dan tijdens zijn eigen tour. Nou, deze

dansje met Django Wagner, Bachata Bailando. Het is bijna 20 minuten over 9. Dus kunnen we wel eens even kijken waar Kiek was en wat er is weggepikt. De Kiekiedief, ja. Maar wat is er gebeurd op deze foto's die nu in beeld komen? Twee foto's van rijvereniging Noord-Oostpolder. 75 jaar. En er wordt een feestje bij natuurlijk. Voor al die paardensportliefhebbers. Ja. De ruiters. Je ziet twee paarden met de ruiters. Wat mensen die erbij staan te kijken. Ja. Er wordt gesprongen, tenminste. Je ziet de hindernissen staan. Roze balken. Zwart-wit gestreept. Er ligt ook nog een groen-wit gestreept op de grond. Maar wat is hier nou het verschil? Als je het ziet, dan heb je tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Dat kan het handigst eigenlijk via een appje. En als je er dan doorkomt, nou, dan maak je gewoon echt wel kans op leuke prijzen, hoor. Dus ik zou zeker een poging wagen. Martha Reeves is dit. Dancing in the Street.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Boekholt O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 stakervents en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. Gemeente Dronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. Almere zegt dat het probleem daar niet speelt. De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Biddinghuizen vrijgesproken van fraude met een subsidieaanvraag voor een pelletkachel. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het OM liet de zaak jarenlang liggen en de belangrijkste getuige overleed in 2022. Het OM had 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist en het terugbetalen van ruim 3000 euro. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft maandag nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. De meeste gemeenten blijven het permanent wonen op vakantieparken verbieden. Ze handhaven het beleid, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is sowieso de maand met de meeste jarigen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
10: Nog veel vertraging? Nee, dat valt alles mee. Klein beetje op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd ben je 5 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Nou, dat is alles. Dan neem ik je zometeen mee terug naar het jaar 2003. Goedemorgen.

0: Leo Jolan van mee van ABBA. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, terwijl jij van je bakje koffie of thee geniet... misschien wel in de tuin of op je balkon... dan neem ik je mee terug nu naar het jaar 2003... en dat doe ik met een nummer van Jewel. De tekst is een parodie op de consumptiemaatschappij... maar het grappige is dat een groot scheermesjesmerk... het nummer meteen kocht... voor hun miljoenenreclame. Ja, vind ik dat wel weer grappig eigenlijk. De videoclip was ook één grote grap vol nepcommercials. Maar sportmerk Nike, die kon er niet om lachen. Die spande een rechtszaak aan vanwege een nagemaakt logo. Intuition van Jewel.

De fever dream van Alex Warren. Johan uit Biddinghuizen die doet een appje en die zegt van... kun jij Kiek nog een keer in beeld zetten bij de foto's? Maar natuurlijk, Johan, komen ze met deze muziek erbij... van Boogie Box High, Jive Talking. Moet het toch goed gaan komen.

Doe niet zo stom, Robert Leroy. Ja, mijn man zei dat gisteren nog tegen me. Ik was in de tuin bezig om wat onkruid eruit te trekken. Maar ik heb ook heel dure planten eruit getrokken. Ik dacht dat het ook onkruid was. Dus ja, dat ging niet helemaal goed. Ik maak plaats voor Arnoud.

0: kopieist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafpot hebben staan.
4: En dit is ook Flevoland.
7: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
4: Dit is Flevoland.
8: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
0: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
12: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
13: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.

soms als een Jode, soms als een Griek.

0: als ik met hem praat. Dat is mijn beste maat. Zo is mijn beste maat.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouche dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek.

0: Gekken. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urken.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM.
1: Ja, van de week ging ik naar de bioscoop. Dat was een

front. Nu staat er in de krant door een samenloop van omstandigheden kunstgebied te koop.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanval.
0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Split maar in het tasje.
1: Goed zo.
2: Oh, kijk, dat paard is ook een kunst gebeurd.
0: Ja, dat is een hele kunst. Kunstpeert. Het is van paard, plastic paard, kunstpaard. En weer een hele goede woensdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Je luistert weer naar het allerleukste raad. Kijk, Jordi die begint altijd heet te glunderen als hij dat hoort. Hè?
3: Ik hoor dit elke week, dus ja, maar eigenlijk is het bijna standaard.
0: Maar jij wordt er wel, wordt er wel vrolijk van? Of niet?
3: Het is omdat het zo standaard is.
0: Oh, nou.
2: Je weet toch wat de slogan van dit programma is?
3: Het is altijd hetzelfde lied.
0: Inderdaad.
2: Nou, ik vaak moeten verstaan, dan moet ik nog dichter tegen dat...
0: Nee hoor, het is prima zo. Is okay. Prima zo. Maar goed, ik wou hem even afmaken. Dames en heren, jongens en meisjes, luister naar het allerleukste radioprogramma hier op de lokale zender genaamd Urk FM. Het programma ofwel Hollands Glory. Oh, we hebben ook metertjes nu.
3: Ja.
0: Het is waar ook, ja. Dat heeft Kobus voor ons geregeld.
3: De microfoon staat aan. Geeft
0: ja, en als ik nou dit doe, dan. Ja, dan gaat hij weer aan. Ja.
3: Lampje doet het ook weer.
0: Ja. Gaaf. Ja, lampje doet het ook. Ja, wonderbaarlijk. Alles doet het gewoon weer. Man. Dankjewel, Kobus. Even een applausje voor Kobus, hoor. Ja. Ik doe ook best wel veel, maar Kobus doet nog veel meer. Lang leven Grok natuurlijk weer, maar. Dat is weer een andere vraag. Goed, we zijn weer een soort van compleet, want onze Mr. Negative. Een batterij heeft de batterij 3 pluspunten en 1 minpunt. Jan Hendrik is de minpunt, wij zijn de 3 plus. We gaan hem zo meteen wel even bellen.
3: Alweer?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, want waar is hij nou weer dan?
3: Bij de Vossen.
0: Ik doe hem even na. Ja, de Vossen, je hebt ze wel een oefening. Nou ja, okay.
2: Ja, maar je oefent elke week al, Hendrik, Jan.
0: Jan Hendrik. Oh, jij bent hem kwijt. Oh, uit het oog, uit het hart.
2: Ja, dat gaat heel snel.
0: Ja.
2: Jan Hendrik heet hij?
0: Jan Hendrik Knodden.
2: Jan Hendrik.
0: We hebben een jingle van hem, hè?
3: Oh, nu komt.
0: Ja, even kijken. Jan.
2: Nee, maar hij was 3 weken geleden toch ook al aan het vossenjachten?
0: Altijd.
3: De week...
2: Nee, dat was maar de eerste keer. In september weer. Toen was je er gelijk al niet.
3: Oh ja. En de week daarop was jouw keer er niet.
0: Nee, en volgende week ben ik er dan volgens mij gewoon wel. Maar de 14e ben ik er niet.
3: Ja, dat weet ik.
0: Dat heeft 2 redenen.
3: Je vast.
0: Oh nee, volgende week ben ik er ook niet. Want dan heb ik dus de techniek doorloop van de...
3: Musical.
0: Hoe noem je dat ook alweer? De Plan Your Day, die hebben we dus 8 oktober. Dus Jordi heeft dubbele dienst, want de 14e weet ik niet of ik op tijd terug ben. Dat is dus het klinkt een beetje heel erg sentimenteel. Maar die dag doe ik meestal niet zoveel. Want dat is de dag dat mijn vader ziek werd. 8 jaar geleden.
3: Oh ja.
0: Dus dan ben je s'nachts met loeiende sirenes naar een ziekenhuis in Zwolle vandaag. Dus die dag kan ik niet zoveel produceren. Dat zit ergens tussen je oren. Geen idee hoe dat komt. Maar dus vandaar dan... Ben ik misschien of later of niet. Maar goed, ik produceer wel de show. Want ja, Jan Hendrik heeft het vandaag laten afweten. Dus ik denk dat ik het in vervolg maar gewoon zelf doe. Of niet, dat kijken we wel. Is Roy klaar voor de internationale begroetingen?
2: Hebben we niet eerst de spreuk?
3: Nee, spreuk.
0: Oh, we hebben eerst de spreuk natuurlijk. Ja, ik denk... Oh.
3: Jan Mol, Bert Mol, hoe heet die vent ook alweer?
2: Hij heet Albert Mol.
0: Albert Mol, ja.
2: Eerst is wel een mooie naam. Albert, Mol?
0: Ja, ik snap niet waarom Albert zo'n mooie naam is.
3: Dat vind ik ook raar.
2: De betekenis is volgens mij... Hij die schittert door het licht.
0: die schittert door het licht?
2: Adelbert. Het komt van echt zijn adellijke naam. Adelbert.
0: Adelbert.
2: Adelbert Humperdinck.
0: Nou, ja, als je dat uitspreekt, is je belt er goed ook gelijk op, hè?
2: Nou, de dominee aan het doofrond. Ja, toen zat de kerkdienst erop. Toen
0: ja. Hij kon niet met het water was al verdampt toen hij klaar was. Nou, goed. Jouke, je bent weer lekker bezig.
2: Even kijken. Nou, de spreuk. Ja, hier ben ik hoor. Ik ben weer even aanwezig. Welkom allemaal. Fijn dat ik er ben. Wie jullie zijn, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik ben Albert Mol en doe eventjes de spreuk van vandaag. Kan hij trouwens?
0: Ja, hij kan.
2: Ben ik in beeld?
0: Ja.
2: Oh nee, ben
0: we
2: ben
0: geen
2: op de
0: beeld.
2: Radio.
0: En Hendrik is er niet, de knapste is weg, dus dan zetten we geen beeld aan.
2: Moet je mij horen, ben ik in beeld.
0: Ik heb het dus over...
4: Jan Hendrik Gnodde.
0: Ja, die is er vandaag niet.
2: Ah, een leuke vent, als hij er niet is. Oké, komt. Ik heb er trouwens 2.
0: Twee. Ja. Nou, vooruit dan. Nee, je betaalt er voor 1, je krijgt er 2.
2: Ja, het gaat ook
0: dat
2: over...
0: Is dat, hebben we dan ook korting of...
2: Ja, dat weet ik niet hoor.
0: Oh.
2: Maar het gaat in ieder geval over dieren weer. Want de dieren, ja, dat vind ik zo leuk altijd. Daar komt ie. Oh, ik word er een beetje zenuwachtig van. Een pony en een paard. Een pony en een paard gaan samen op en neer met de strippenkaart.
1: Lach nou niet mensen! Lach nou niet! Ja, blijf nou stil!
2: En ze kunnen er niks aan doen. Heb ik nog een uitspraak? Een bonus. Dit is de bonus, hoor.
1: Oké, okay, bonus. Nou, daar komt hij, hoor, dames en heren. Daar komt hij.
2: Als de kat... Mag ik?
1: Ja, daar komt hij.
2: Als de kat van huis is, is hij buiten. Is hij goed? Ja, dames en heren, ik ben met er eentje. Zo, ja, dan komt hij wel even mee door, hè? Ja. Ik kon je wel even er tegenaan vanavond.
3: Ik vind het wel mooi dat, dat die Albert Mol zeg maar zijn papiertje met een Lego aan de achterkant heeft.
2: Dat zegt hij. Waar zie jij Lego dan?
3: Ja.
2: Nou ja, goed. This is radio, man. Dus the people can't see anything.
0: Ja, de visueel staan uit vandaag.
2: Precies, ja. Ik ga er weer vandoor. Misschien nog aan het eind terugkomen om een paar moppen.
1: Dag, Albert.
2: Dag. Oké, ga hoor.
1: Ja, nou, nog even eentje dan, hè, om het af te leren. Komt ie?
2: Hij is al weg, hoor. Hij is al weg.
1: En nog even voor Albert dat hij het zelf snapt.
2: Ik vind de gastoptredens van meneer Mol wel een beetje lang duren eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. Dan hebben ze het over ons soms, hè?
2: Hij is wel irritant lang aanwezig.
1: Ja, nou goed.
2: Nu gewoon gaan we naar de spreuken. International Announcements. Om te beginnen doen we het eventjes in het... wat zullen we doen? Engels?
1: Ja, begin maar gewoon met Engels.
2: Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Vervolgens op de rol hebben we Duitsland... Die doen het trouwens lekker, hè, met voetbal.

0: Leren, les habla, Hollands Glorie, superprogramma, de radio favorito. En dan, of vele verzoeken, vooral het verzoek van Jordi van der Pennen.
1: Oh, en het, wat is het verzoek dan?
2: Welke van de twee?
0: Je hebt Braziliaans?
2: Ja. Nee, Portugees.
0: Doe nou niet iedere keer de wijsneus uithalen.
2: Ja, sorry. Ja.
0: Je weet toch wat jouw slogan is? Laat je verwennen, Jordi van der Pennen. Dus ga er niet constant erin lopen bouwen. Hola, señores y señoras. Aquí, en Hollands Glorie, ze uw programma de radio favorito. Dan hebben we nog in het Maltese, als dat geen Grieks is tenminste. Gaia, Zakiri, Kai Kiriol, Afto, Etnai, To Hollands Glorie, To Acapamio, Sas Radiofonico Programma. En dan, tenslotte, in onze aanstaande moedertaal, het Russisch. Zabranistoite, dame je kospera, eto Hollands Glorie, Vasja Lubima Jara Radio Programma.
3: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla.
0: Nou, dat waren weer 6 kantjes van aankondigingen. Dat is ram. Dat komt even binnen, hè?
1: Ik ben er gewoon helemaal stil van.
0: Hou maar zo.
1: Dat gebeurt.
0: Het niveau van het programma gaat zinderogen vooruit. Zodra Jouke er stil van is.
1: Dat dus. Ik vond dat je dit mooi gedaan hebt, Gooi.
0: Kan het ook op een andere manier? Het is altijd mooi.
1: Het is altijd fantastisch.
0: Nou, dat vond ik ook, meneer Knet. Oh, daar is hij ook weer.
1: Ach, man.
0: Hey, Albert, misschien eind van de uitzending.
1: Eind van de uitzending. We gaan eerst naar Liefde in de Nacht.

0: what a beautiful, wonderful day. Het is hier gezellig. Je luistert nog steeds naar Rick FM op Hollands, met Hollands Glory. Gezellig, tot vanavond 10 uur. En als je een verzoekje hebt, je kan bellen, appen. Een postduif gooien, kom persoonlijk langs, dat mag ook gewoon.
1: Of Jan Hendrik nou opneemt is een tweede, maar...
0: Die gaan we zo gewoon bellen. Die gaan we zo meteen gewoon bellen.
1: Hij heeft hem wel opengezet.
0: Is die computer opgestart? Ja. Nou, dan kunnen we wel eventueel even bellen. Dat is de 21 is dat.
1: Nou, Roy, hoe is het met jou?
2: Nou, veel goed.
1: Veel gaat er weer goed. En wat gaat er nou niet goed? Laten we dan eens keren.
2: Ja, daar wil ik niet over hebben. Maar,
1: Ja, wat ook echt weinig...
2: Nee, maar het is... Het is, als je... Als 95% goed gaat en 5% minder... dan onthouden de mensen vreemd genoeg alleen maar die 5%.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik ben een keer op vakantie geweest.
1: Naar Preston Palace.
2: Nou, met een vriendinnetje naar Preston Palace. En een week lang. En de eerste dag...
0: Hoeveel ben je aangekomen is dan de vraag?
2: Nou, ik ben met de auto aangekomen daar. Zo.
0: Oh, dat wel.
2: Maar de eerste dag hadden we een beetje regen, zeg maar. En die andere 6 dagen van de week... Super mooi weer, leuke dingen gedaan, lekker gegeten, de stad in geweest, bioscoop en allemaal interessante dingen. En ik kom op Urk en toen zegt mijn aanstaande schoonvader, die zegt van, nou, hoe heet dat? Hoe heb je het gehad? Ik zeg, nou, de eerste dag hadden we regen, maar ze zijn gewoon binnen, hebben zitten bolen en allemaal leuke dingen. En de andere dagen ook allemaal heel boordevolle activiteiten, lekker gegeten en op stap en weet ik al niet wat. Ik ben hem vooral aan het vertellen trouwens.
0: Ja, maar dan wacht je dan ik toch gewoon even.
2: Doe ik later een rondje over tafel, kom ik daar bekenden van me tegen. Die zeggen, nou, je sprak net je schoonvader, maar je had regen wel op vakantie. Ja, weet je.
1: Ja.
2: En daar word ik dan zo moe van.
0: Dat snap ik.
1: Weet je hoe je zo'n gesprek noemt? Dat is het altijd over het weer beginnen. Smechtalk.
2: Wat?
1: Smechtalk.
0: Smechtalk?
1: Ja, zo heet dat.
0: Niet smalltalk, maar smechtalk.
2: Ja. Waar staat smecht voor dan?
1: Ja, dan moet je mij niet vragen. Dat hoorde ik vanochtend toevallig op het nieuws.
2: Ja,
1: dat er steeds meer mensen beginnen over het weer.
2: Ja, dat is volgens mij...
0: Ik zou dan zeggen, daar heb je hem weer.
1: Alweer. Nou, hij kan het altijd niet aan. Ja.
0: Nee, dat doen we niet. Geen bericht achteraan. Nou, we gaan hem zo meteen dan weer bellen. Jordi, hoe is het nou?
1: Prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, fijn.
2: Jouke, hoe is het nou?
0: Ja, wel lekker eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, gaat wel prima.
2: Spannende dingen meegemaakt? Of al lieg je het, als het maar een leuk verhaal is?
0: Nou, de 14 ga ik naar de Efteling toe, maar dan weet je het alvast.
2: Ja, dat is net zo spannend als dat ik naar de Preston Palace toe ga.
0: Ja, ja. Wij snappen elkaar. Wij begrijpen elkaar. Voor de rest, nee, eigenlijk helemaal niet zo heel bijzonder eigenlijk. Gewoon lekkere werk vandaag. Ik heb in de Schelp een petkast van de muur afgetrokken.
2: Ja, een petkast?
0: Petkast. Dat is waar alle netwerkkamer, maar die was te klein.
2: Dat wist ik wel.
0: Dus heb ik een nieuwe geplaatst. Dus als je nu de deur open doet, dan zie je nog wel de oude petsbase hangen.
2: Ja.
0: Maar de apparatuur zit al wel in de nieuwe.
2: Nou,
0: dus de nieuwe petsbase.
2: Ik zei dat tegen Frans Eter. Volgens mij zit hier een nieuwe petskast.
0: Ja, dat klopt. Ja. Als je links binnenkomt en je kijkt naar die grijze deur, daarachter hangt dus nu een nieuwe petskast.
2: Ja.
0: Zal je een pets verkopen?
1: Dus dat. Een pet, dat is toch dier?
0: Nee, ja, patch.
2: Pleister.
0: P-A-T-C-H. Ja, ja, snap je? Dus ik zal
2: het anders.
0: Ja. Ja, want anders dan, ja.
1: Oh ja, lingo.
0: Dat is een goede bal. Ja. Nou, voor de rest niet zo heel bijzonder. Dus we hebben zo meteen nog lekker nieuwtjes, one-liners. Het weer komt er nog aan. Volgens mij heeft Jordi ook nog weer een hele mooie column.
1: Vast.
0: Ja.
1: Die moet ik even plaatselijk even verzinnen.
2: Heb je alvast een cliffhangertje, Jordi? Want mensen blijven wel hangen voor
0: het... Dat is wel een punt, hè. We moeten even aan je lippen hangen.
1: Oh.
2: Nou? Wordt er iemand ontslagen op de camping? Of,
1: Nou, dat is wel een leuk verhaaltje. Nee, dat gaan we straks doen.
0: Dat gaan we straks doen.
1: Waar gebeurt verhaaltje.
0: Waar gebeurt verhaaltje.
2: Deze keer waar gebeurt.
0: Over iemand die geslagen is.
2: Goed zo.
1: Is in die trant.
0: Ja. Lekker. Jan Hendrik is geslagen door zijn moeder.
1: Nee.
0: Oh, wat jammer.
2: Nee. Hij is geslaagd?
0: Nee, geslagen door zijn moeder. Maar dat schijnt dus ook niet waar te zijn. Oh. Hey, ik doe alleen maar intuïties. Ik doe alleen maar intuïties. Ja. Maar Jet van de Koppel, lief mens hoor. Jan en Rick, zijn moeder heel
1: misschien
0: lief.
1: Moet je het even aan zijn moeder vragen.
0: Nou.
1: Hey. Ook even
2: proberen. Nou. Is hij scherp? Is hij scherp?
0: Zo scherp, joh. Hey. Oh.
2: Want luisteraars, wat is het volgende liedje?
0: Nee. Kun je me even vertellen dan hoe ze eruit ziet?
3: Blonde.

0: Nou, Jan-Hendrik heeft toch even de piano aangezet. Wat lief, wat aardig. Doet hij zo toch maar even, hè?
1: Hij kan het wel lekker trouwens.
0: Ja, Jan-Hendrik kan wel lekker piano spelen. Ik ben wel jaloers op Jan-Hendrik hoe hij piano kan spelen.
2: Ja.
0: Dat is echt heel bijzonder.
1: Hij kijkt ernaar en hij kan het.
2: Alsof hij op dat knopje drukt. Nee. Dan automatisch
0: zou Jan-Hendrik op de demo-knop drukken?
2: Dat denk ik wel. Nee. Daar vind ik Jan-Hendrik wel voor. Maar anders wordt hij zo negatief en dan moet hij elke keer blijven doortinken.
0: Kijk eens naar die vingerzetting. Dat klopt toch gewoon?
2: Ja.
0: Klopt gewoon wat hij doet.
2: Playbacker, maar dan...
0: Nee. Jan-Hendrik speelt live. Goed. Tijd voor de nieuwtjes. Het is bij 8:30. Je ziet wel dat we al meer beter met de tijd uitkomen. Jan-Hendrik is niet bij, dus dat heeft toch zo zijn... Werp zo zijn vruchten af.
1: Maar zijn dan vertragende... Hij versnelde te veel. Hè? Het ging ineens heel snel.
0: Ja.
1: Hield tijd over.
0: Ja, na de tijd. En hield die tijd over.
2: Dit was weer één zo'n nieuwtje toevallig?
0: Nee. Oh. Voetballer onderuit getrokken aan de dreadlocks. Bij een bijzondere overtreding tijdens een voetbalwedstrijd... tussen Anquila en Actugia. En
1: Barbados.
0: Geen idee. De 36-jarige Edan Scipio...
1: Oh, die zag ik gisteren in zijn auto snappen. Ja. Aardige vent trouwens.
0: Ja, Toyota Starlet heeft hij. Namelijk dreadlocks die helemaal tot aan zijn enkels komen. Ja. Een van de... En dat bleek voor zijn tegenstander wel een heel handig handvat. Tijdens de wedstrijd werd hij niet met één, maar met twee keer aan zijn haren tot aan de grond getrokken. Bij de overtredingen leefde een rode kaart op voor de tegenstander. Veel hielp het de... Anquila overigens niet. Ze verloren de wedstrijd alsnog met 5-0. Misschien volgende wedstrijd toch maar even een knotje.
1: Ja. Ze maken er een potje van.
0: Ja, een raar voetbalpotje. Nieuwe datingtrend, vooral niet douchen. Jonge mannen hebben weer een nieuwe internettrend ontdekt. Pheromone maxing. Het idee is dat je aantrekkelijk zou worden wanneer je je natuurlijke lichaamsgeur niet wegwast. Een Amerikaanse TikToker vertelt dat zelfs dat hij voor een date 3 dagen niet doucht. Vlak voor de afspraak gaat hij zijn uiterlijk wel onder de douche... om daarna doodleuk zijn oude ongewassen shirt weer aan te trekken. De moeder vertelde ondertussen dat haar zoon al 10 dagen weigert te douchen vanwege de trend. Vroeger noemden we dit ook gewoon stinken.
1: You stink.
0: Ja. Ik vind hem heel bijzonder.
2: Ja.
0: Ja, ik zou het toch anders doen. Nou, dan komt hij. De volgende, kraan valt op huis. En dan hebben we het niet over een badkamerkraan of eentje die in de keuken zit. Nee.
2: Kraanvogel.
0: Die dingen optillen. Oh. Daarna valt een reddingskraan ook op het huis. In het Amerikaanse Fort Lauderdale wilden ongediertebestrijders een huis behandelen tegen termieten. Daarvoor werd een kraan gebruikt met de stempels, de begavennet en de kraan viel bovenop het huis. Geen probleem, dachten ze. Dan halen we gewoon een tweede kraan om de eerste weg te halen. Alleen bleek bij de berging de last waarschijnlijk te zwaar. De arm van de kraan nummer 2 boog door en viel ook bovenop hetzelfde huis. Even Appledore en callen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar beide kranen moeten nu worden weggehaald. Waarschijnlijk met een derde kraan. Wat kan er misgaan? Deze 3 lijken me heerlijk voor vanavond. Dat is het ook zo.
2: Ja.
0: Ik vond ze fantastisch.
1: En vooral het zinnetje, gelukkig raakte niemand gewond. Dat vind ik zo typisch. Je huis, er storten 2 kranen bovenop.
0: Ja.
1: Maar we hebben geluk gehad hoor.
0: Ja, in Amerika wel ja.
2: Het had zo een film kunnen wezen waarvan je al kon bedenken hoe het zou aflopen.
0: Ja, een beetje een soort...
2: Al goed al.
0: En dan met z'n Arnold Schwarzenegger. Get it, do the job. Get it, do the job.
2: Ja, dus dat klonk wel erg Mexicaans.
0: Nee, dat is... Nee, dat is weer Italiaans, toch?
1: Het is Speedy Gonzales, volgens mij. Wat je...
0: Andere. Nee, daar. Dat is Speedy Gonzales. Ja, nou. Ik ga liever toch naar Amerika toe, als ik eerlijk ben. Ja. Maar de zangeres zonder raam, want die kan niet naar buiten kijken... gaat liever naar Mexico en dan gaat ze overzingen. Stap maar op je tenen.
3: En naar Mexico gekomen.
0: En wel allemaal even zo meteen meedoen, hè?

0: En dit is Danny Vera met Rollercoaster. Hij heeft het een keer in de achtbaan gezongen, hè?
1: In de Efteling, toch?
0: Ja, in de hoe heet die ook alweer? De Joris en de Draak. Daar heeft hij het een keer gezongen.
1: Ja, dat ging wel snel zeker, het liedje dan.
0: Ja, het ging wel sneller klaar dan hij dacht. Ja. Even kijken of we het goede achtergrondmuziekje hebben. Ja! Ja, want het is namelijk weer zover. Ik heb een leuk achtergrondmuziekje gevonden. De Week in One-liners.
1: Ken ik dat liedje, achtergrondliedje ergens van?
0: Ik heb geen idee.
2: Het klinkt een beetje Efteling achter.
0: Nee, het is niet van de Efteling. Oh. Ik struin wel eens af en toe Spotify af, en dan typ ik instrumentaal muziekjes. En dan kom je wel eens op dit soort deuntjes uit. Oh. Ik vind hem leuk.
1: Geen AI?
0: Nee, geen AI. Geen AI.
1: Het heeft er wel in de verte, komt er wel voorbij, hoor.
0: Nee, dit is echt puur.
1: Oké.
0: Goed, komt-ie. De Week in One-liners.
1: Ik zal even goed in de stoel vastzetten.
0: Ja, even
1: de trappen komen van het lachen.
0: Daar komt-ie. Koningin Maxima neemt vandaag een kijkje op Urk. Ze bezoekt onder andere Face Robotics, het Cupping en Baron van Gentlaan. Willem-Alexander bleef thuis. Iemand moet tenslotte op Nederland passen.
1: Ik trek de riem nog even aan.
0: Ja. Ik vind het leuk, hoor. Ja, ze zijn niet allemaal even sterk, maar goed, weet je. Ik heb dan writersblok, hè, want ik moet ze onder druk schrijven.
1: Het moet gebeuren.
0: Maar er zit een paar leuke tussen. Urke Luut de Boer loopt 80 kilometer door Julische Alpen.
1: Julische Alpen?
0: Bij thuiskomst gewoon gevraagd waarom hij niet de auto nam. Ja, je weet het maar niet. En een psychologisch onderzoek, dat volgt nog.
1: Ja, ik ga eventjes uit de bed liggen.
0: Ja. Week tegen eenzaamheid. Belangrijk om naast jongeren te staan. Ja, Urkers adviseren vooral niet om naar Emmeloord te verhuizen. Kantelen! Ja, daar komt ie. De gemeente vernieuwt de staartweg is bijna helemaal klaar. Alle 50 kilometer wegen zijn op Urk nu geasfalteerd. Waar je langzamer moet, liggen klinkers. Gemeente legt uit, asfalt is dus 50, klinkers is langzaam en een drempel is, had je maar moeten opblotten.
1: Zo, ja, pak aan.
0: Urk onderzoekt de mogelijkheid van een eigen waterfabriek. Het IJsselmeer reageert heel verbaasd van, ik lig hier al jaren.
1: Bam, komt ie even binnen. Ja.
0: Oude Dorp krijgt vaste afvalcontainers. Eindelijk een officiële plek voor alle parkeerbonnen.
1: We houden in de meer.
0: Nee, daarom. Urk verliest voor derde keer op rij van de thuis op de Vormt. Ditmaal met 0-1 van de Bonboys. Ja, het zal je maar moeten gebeuren dat je Bonboys heet natuurlijk. Hè? Ja. Het Urkeland schrijft zelfs dat het verhaal een beetje eentonig begint te worden.
1: Onderzoek... Is hij goed?
0: Ja. Nee. Deze is heel leuk. Onderzoek naar Bijbels lezen onder Urke jongen. De eerste vraag, heb je hem gelezen? De tweede vraag, niet liegen, hè?
1: Ja, dat is autobiografisch.
0: Die is heel makkelijk. Ja, de redactie van het Urkeland ging een ochtend kijken bij Waypoint, waar verslavingspreventie gecombineerd wordt met een kringloopwinkel. Ook kregen ze een voorproefje van een nieuwe escape room. Wie eruit komt zonder iets uit de kringloopwinkel te kopen, heeft gewonnen.
1: Oh, ik ga even koffie halen.
0: Ja. Je hebt het of niet, hè? Dus dat. Ja. Nou.
1: Waren ze goed?
0: Nou, ik vond ze... laat ik het zo zeggen. Ik vond... Die van de Bijbel lezen, vond ik het leukst.
1: Ja. Die komt van de AI en de rest heb je zelf bedacht, denk ik.
2: Nee. Weet je wat ik wel het mooie vind? Ik vind dat de playlist heel gemoderniseerd is aan wat elke keer wat wij nu doen, zeg maar. Dus je hebt nou een stukje over Willem-Alexander, die zit thuis, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan komt er een liedje, ik kom eraan.
0: Ja, dus Maxima
2: die gaat nu weer terug.
0: Nou, ik hoop niet dat ze een gele speedo aan heeft, want dan sta je natuurlijk weer heel raar te kijken. Hè? Dus... Maar goed, je doet er ook verder niks aan. Nee. Wij blijven lekker luisteren. Wij zijn zo meteen weer bij je terug. En dan hebben we nog lekkere muziek hier. En dat zo bedoelde. Hier is eerst Dries Roelvink met zijn gele speedo. Met, hoe heet het nummer ook alweer? Oh, ik dacht dat hij... Nee, het is Ik Kom Eraan.

0: goed, ik doe mee veel snel. Dit was het eerste van ons. Goeie, was het super leuk. Zeg gezellig. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Is dat snel? Is dat snel?
0: Ja. Anders komen we niet uit met de tijd.
1: Hoeveel seconden hebben we vannacht dan?
0: Nou, we hebben nog 1 minuut 33 voordat hij naar het nieuws...
1: En wat wil je allemaal nog vertellen dan?
0: Nou, ik vond het een leuk uur.
1: Oh, nou ja.
2: Fijn.
1: Nou, dat was het.
0: Vonden jullie het allemaal leuk?
2: Geweldig.
1: Hartstikke leuk, joh.
0: Nou, fijn. Dan zet ik de laatste plaat aan van Annie. Ga lekker met me mee naar het nieuws. En dan zijn we straks weer bij je terug.
1: Er komt toch een nummer in?
0: Ja, ik zet er nog eventjes aan. Maar die kort ik dan wel af. Dus als je denkt, hé, hij stopt. Dat komt dus omdat ik dan het nieuws aan moet zetten. Het is nog heel even, Annie, met...
3: Al jaren terug dat ik je zag.
0: Nee, met Ga met me mee.
3: Jij kon alles met me doen.

0: Ruk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de kost. Het was ook al lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioten.

Dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen.

kopen. Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: Goed, de tweede uur is weer aangedaan. We hebben eerst het dingetje met hou toch in die kop. En daarna hadden we even onze vrienden van Ordan, Jan de Boer, Ruben en destijds Lau op de drums met Liever in de Vis. Ja, ik weet niet of ik... Nee, ik ga het niet... Dat doen we maar eens een keer in een podcast. Het weer voor vanavond. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken buien over het land. Daarbij kan het soms stevig regenen en lokaal is zelfs een klap onweer mogelijk. Recht in je gezicht. De nacht verloopt zacht, maar met een warme van de afgelopen dagen is daarna wel gedaan. Donderdag is het te koeler, maar met ongeveer 19 tot 22 graden. Nog steeds zacht voor het begin oktober. Vooral in het noordoosten kunnen we het langere tijd buien vallen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en kan de zon zich weer laten zien. Vrijdag ziet er een stuk vriendelijker uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog met een afwisselende van wolking en zon. De temperatuur komt rond zo'n 20 graden uit en staat maar weinig tot een matige wind. Zaterdag verandert er niet veel. Opnieuw rustig weer, weinig wind en geregeld ruimte voor de zon. Met ongeveer 19 tot 20 graden is het begin oktober prima weer om buiten te zijn. Zondag lijkt eveneens grotendeels droog te verlopen. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af met de temperatuur ligt rond de 18 graden. In de vroege ochtend kan plaatselijk wel wat mist ontstaan. Maandag houden we het rustig najaarsweer. Na mogelijk wat ochtendmist komt de zon geregeld tevoorschijn en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden, maar de volgende zon kan plaatselijk nog zo'n 20 graden gaan. Dinsdag is het beeld vrijwel hetzelfde. Rustig overwegend droog met een mix van zon en wolken. In de ochtend opnieuw kans op mist en overdag temperatuur rond de 18 graden, mensen. Ja, vanaf 17 graden mag de korte broek aan, heb ik gehoord in de nummer, dus hij mag aan. En ook de volgende week woensdag lijkt het voorlopig weinig verandering in te komen. Waarschijnlijk opnieuw rustig en grotendeels droog najaarweer. Met geregeld zon en temperaturen ergens rond de 18 graden. Kortom, na de regen en mogelijke onweersbuien vanaf vanavond en vannacht krijgen we vanaf vrijdag een opvallende rustige start van oktober. Vaak droog, geregeld zon en temperaturen die voor de tijd van het jaar nog heel behoorlijk zijn.
1: Prachtig.
0: Dat.
2: Het is weer zacht weer in oktober.
0: Ja.
1: Het is,
0: als een dekentje.
1: Het is 97 luchtvochtigheid.
0: Ja, maar die klopt niet.
1: Nou, net stond hij op 80.
0: Ja, maar het klopt niet.
1: Jawel. Want wij hebben onderzocht wat nou de luchtvochtigheid nou werkelijk is.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Dat is niet dat het hier dat het werkelijk vochtig is.
0: Nee.
2: Nee, hij dacht met 99% luchtvochtigheid, er komt geen druppel water bij. En dan is het gewoon de lucht is helemaal water.
0: Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, zo werkt het niet.
0: Oh, jammer.
2: Nee, 100% luchtvochtigheid betekent dat de lucht kan gewoon geen water meer opnemen. Het zit gewoon helemaal vol.
0: Oké. Okay.
2: Dat is 100% luchtvochtigheid. Bijvoorbeeld bij hele dikke mist.
0: Ja.
2: Ja, dan kan er geen water meer bij.
0: Mist.
1: Een mist iets.
0: Ja.
2: Maar je merkt, het is ook een leerzaam programma. Dit met luisteraars thuis denken van, hey, zo had ik het nog niet bekeken.
0: Dus als het 79% is, dat wil zeggen dat er nog dus 20% vrij is
1: voor de... Ja.
0: Voor vocht op te nemen. Nou, ik heb toch wel weer wat geleerd, hè?
2: Ja, ik ga er niet op in.
0: En ik maar denken dat die weersensor gewoon stuk is.
1: Ja.
0: Maar niet dus. Nou, fijn. Wij gaan door naar BZN, mensen.
2: Nou, zeg de woorden maar.
1: Ben zonder naam?
0: Ja, ik denk het wel, hè? Als je een verzoekje hebt, 0527-688-19 of gewoon even appen. Dat kan ook natuurlijk. Wij gaan zo meteen ook nog even proberen Jan Hendrik te bellen. Of gaan we eerst even naar...
2: Camping?
0: Nee, de camping hebben we straks.
2: Oh.
0: Oh wel, nee, we hebben eerst... ik heb hem op de verkeerde...
2: Oh.
0: Ik heb hem op de verkeerde tijd gezet. Moet ik even aanpassen? Oh nee, klopt. Wacht even, ik zit verkeerd in de lijst te kijken, maar het klopt wel. Ja. Het klopt wel. Sorry, het klopt wel. We zijn meteen eerst... is er nog nieuws van de camping?
2: Ja. Dacht ik.
0: Jordi denkt al, oh, eindelijk geen stress. Ja. Maar don't worry. Oh, even overnieuw doen. Maar wij gaan door dus naar BZN. Hier lekker gezellig op Urkewem. Ik heb even teruggespoeld als je nog niet door had. En de verzoekjes zijn dus welkom via 0527-688-1910 via bellen of WhatsApp is dus mogelijk. We gaan ook zo meteen even proberen Jan Hendrik te bellen.
1: Ja.
0: Ja, onder jouw column, dan gaat hij gewoon even meeluisteren.
1: Ja.
0: Goed, hier is BZN met If I Say The Word.

0: Beste dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Zit u er klaar voor? Het is tijd voor het allerleukste radioonderdeel van Hollands Roering. Ja, bijna het allerleukste radioonderdeel. Is er nog nieuws van de camping met Jordi van de...
1: Nee. Oh, ik ben eigenlijk ook al benieuwd.
0: Nee!
2: Is hij er ook nog? Hij is je snuit.
1: Oh, nou, ik ga anders gaan. Ik kom net van de camping en ik zeg, is er nog nieuws?
0: Albert.
1: Ja? Oké.
2: Ja, mag ik eindelijk, ja.
0: Ja, waar gebeurt verhaal, hè?
2: Dit was een waar gebeurd verhaal, want zaterdag was er even paniek in mijn hoofd.
0: Paniek in je hoofd?
2: Ja, ik kreeg van een lieftallige collega kreeg ik een appje met daarin, je bent ontslagen. Dus ik zeg, dat is knap, want ik weet van niks. Dus ik ga rustig verder met mijn dag.
1: Jij werkt er niet eens, toch?
2: Nee, daarom, dat komt nog. Dus uiteindelijk zeg ik zo tegen diegene van, hoe zit dit nou? Want van wie heb je dit? Ja, van mijn moeder. Dus ik zeg, nou vraag even aan je moeder hoe die het er weer komt. Ja, die heeft het in de Nettorama gehoord. Dus uiteindelijk zei, wie heb je dan in de Nettorama? Zo, dus we gingen even het heel riedeltje af. Uiteindelijk kwamen we niet uit wie het nou werkelijk gedaan heeft. Totdat we achterkwamen dat een schoonmaakstertje dat dag heeft gezegd.
0: Oh.
2: Dus ik ging naar dat schoonmaakstertje, appte ik. Ik zeg, hoe zit het verhaal? Nou, zegt ze, ik heb helemaal Corrie helemaal niet gezien. Zo heette dat vrouwtje. Ik heb Corrie helemaal niet gesproken, niet gezien. Dus hoe komt ze erbij dat jij ontslagen bent? Dus maandag ging ik werken. Kom ik bij Daniel. Ik zeg, fijn dat je mensen ontslaat die helemaal niet eens een contract hebben. Dus hoe kun je mensen ontslaan?
1: Ja, maar wist hij er wel van dan?
2: Hij wist er ook niks van. Hij zei ook, het is fijn dat mijn personeel ontslagen wordt zonder dat ik het zelf wist.
0: Oh, het scheelt hem wel een hoop juridisch gelijk natuurlijk.
2: Dat zei hij ook al. Of ik moest gewoon ziek melden en een jaar lang niet komen.
0: Dat werkt ook hartstikke.
2: Ja, blijkbaar.
0: Ook maar weer
2: die heb je ook. Die heb je ook.
0: Ja.
2: Dus zo was even... De roddel van de welbekende, bij de vuurtoren stoot je je tenen en het nieuwe deel ben je dood.
0: Ja, nou ja, dat is dus ook zo hoe dat altijd werkt. Hè? Ik heb gehoord dat Jan Hendrik inderdaad zijn vinger had gekneusd toen hij de trap af naar beneden liep bij de vuurtoren. Moet jij nou eens opletten wat er gebeurt straks? Zullen we eens even bellen?
2: Oh, ja.
0: Gewoon weer even bellen.
1: Misschien heeft hij zelf al gehoord dat hij in het ziekenhuis ligt.
0: Ja, you never know.
2: Hij heeft de volstenging gevangen. Voor het Wildfestival.
0: Oh, die hebben we ook binnenkort. Ja. Lekker. Lekker stukje vlees. Lekker.
2: Ik kan uw oproep niet beantwoorden.
0: Hij heeft opgehangen.
1: Nog een keer.
0: Daar gaat hij wel over. Ik spoel even de muziek een beetje terug.
2: Ik vind het ook mooi dat op het schermpje dan af en toe silence tevoorschijn komt.
0: Als het te lang stil is. Jawel, er is wel geluid. Ja, er is wel geluid. Maar het is te zacht dan, hè? Nou, het is denk ik net als Willeke. Jan Hendrik heeft er geen zin in.
3: Jan Hendrik.
0: Ja.
2: Ja, toch.
3: Kan uw oproep niet beantwoorden.
0: Nou ja.
2: Hij kan het niet of wil het niet.
0: Ik denk het tweede. Nee, ik wil niet.
1: Zit ze me weer te bellen, hoor, terwijl ik met de vastentje afwezig ben.
0: Ja, nou,
2: een metertje.
1: En de oefening gaat net zo goed.
0: Ik denk dat we eens een keer een jammer zo stevig moeten neerzetten dat gewoon het hele 27-7 keer gewoon plat ligt vanavond. Dat is wel een idee.
2: Maar nou vertel jij dit idee en dan gaan zij dus de volgende keer denken, oh, als het dan gebeurt, dan weten ze van wie het is.
0: Dat maakt toch niet uit? Ik kan ook zeggen van, ik weet van helemaal niks. Ik weet helemaal van niks.
1: Nee, je hebt het nu alleen maar gezegd deze keer.
0: Ik zat op de bank. Luister nou.
2: Ja.
0: En dat ik dan bijvoorbeeld een Bulgaar inhuur voor 3 kratjes bier... om dat even te laten doen. Ja, dat...
2: Ja.
0: Of een geeltje. Ja, weet jij veel. Dus dat kan, hè?
2: Ja, Roy wordt er doodmoe van.
0: Ja, nou ja. Zit je er klaar voor, Roy, voor zometeen die verhalen die nergens over gaan?
1: Wat? Ik zal even de Donald Duck aan de kant leggen dan.
0: Ja, is goed. Wij gaan door naar Mart Hogekamer met Lekker Leven. En we zijn hier tot 10 uur lekker met Hollands Roering op Urk Wim. En verzoekjes zijn natuurlijk welkom via 0527 688 9 en 10.

0: Ja, dit is dus speciaal voor onze grote vriend Roy.
1: Roy.
0: Roy! Roy, met verhalen die nergens over gaan. Moet ik even aan het begin weer aanzetten, want daar komt hij weer.
1: Was je al begonnen?
0: Ja, ik zet hem. Maar zoals je hoort, er wordt niet in gezongen.
1: Hoe kan het? Waar is Debbie Harris met haar
0: gezoek? Ja, die hebben we eruit gefilterd. Lang leven AI, hè?
1: AI weer, oké. Okay. Maar goed, ik was van de week in Preston Palace geweest.
0: Oh.
1: En daar heb ik een hele interessante man ontmoet en ook meegenomen naar de studio. En dat was meneer Papper. En meneer Papper is inderdaad een hele interessante man.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Oh, hij is er ook. Ik zag hem niet eens binnenkomen. Zat hij onder het bureau?
1: Hij is niet zo'n groot stuk. Hij zit er gewoon naast me.
0: Ah.
1: Maar dat heeft ook te maken met zijn beroep. Want waarom bent u een interessante man, meneer Papper?
2: Ik ben ruitenwisser.
1: Kijk, dat is interessant.
0: Ruitenwisser? Ja. Aan de binnenkant of aan de buitenkant van de auto?
1: Laat mij eventjes die vraag stellen, ja.
0: Oké, sorry.
1: Ik ben te bouwen, man. Meneer Papper, hoe gaat het precies in zijn werk dan?
2: Dat zit dus zo. Ik ben dus ruitenwisser. En dan ga ik dus altijd, ik ga dus mee. De mensen nemen mij mee in de achterbak of zo. En is het nou mooi weer, dan blijf ik in de achterbak. En wordt het nou lelijk weer, dan halen ze mij uit de achterbak. En leggen ze mij voor op de motorkap.
1: Voor op de motorkap. Kijk, dat is interessant. Hoor je dat, Jouke?
0: Ja, voor op de motorkap.
1: We hebben even een auto in de studio gereden. Kunt u dat eens eventjes demonstreren, meneer Papper?
2: Prima. Dan pakken we deze wagen even en dan ga ik voor op de motorkap liggen. Nou, kijk, en dan lig ik dus nu zo voor op de motorkap. Dan heb ik hier dus de wisser en en zo lig ik dan de hele weg dus. Nou, wat machtig interessant. En als er nou regen is, hè, zoals nu, bent je dan ook speciaal gekleed of zo? Ik heb altijd een regenjas heb ik aan.
0: Handig.
2: Ja, en dan leg ik op de motorkap en ik wist dus met de hand.
1: Ja, maar wat ik wil zeggen, je hebt ook een hoop van die elektrische wissers, hè?
2: Ja, dat zijn min of meer de concurrenten. Maar zelf persoonlijk ben ik meer van het handwerk. Ik heb vroeger ook op de lagere school gezeten en daar heb ik ook al handwerk gekregen. En ik vind met handwerken en zo, dat heeft toch voordelen. Het is afwisselender.
0: Afwisselender?
2: Ja. Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel, kijk, normaal met zo'n ruitenwisser, zo'n ding gaat heen en weer. Maar als ik op zo'n kap leg, ik kan nog gekke gezichten trekken of zo, hè. Dat is altijd leuk voor de kinderen. Ik bedoel, als zo'n wisser heen en weer gaat, ja, dan zegt die kinderen niks. Maar als ik dus op de motorkap leg voor die kinderen, en die denken dat, er ligt zo'n halve zool op de kap. Dat is altijd leuker dan zo'n gewone stomme wisser. Die altijd maar heen en weer gaat, nietwaar? Daar bent u toch met me eens? Ja, dat begrijp ik wel. En meestal zet ik er ook nog zo'n gekke hoed op of zo. Om de mensen dus te amuseren, hè. En dan gaat het meestal ook zo met slecht weer. Dan wordt het nog amusanter voor de kinderen. Want met slecht weer, dan moet je vaker remmen. En dan heb ik nu dus mijn veiligheidsgordels om. Oh, u heeft ook veiligheidsgordels? Ja, die heb ik altijd. Ik heb dus van die grote bretels. Die heb ik om, begrijp je wel. En die haak ik dus om de bumper heen. Oh, op die manier. Maar als er nou plotseling hard geremd wordt, wat dan? Oh, nou ja, dat is heel eenvoudig. Als er hard geremd wordt, dan verlaat ik even de ruit. Maar door de veiligheidsgordels veer ik weer terug, begrijp je wel. Ja, maar wat wilt u daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou ja, ik handhaf daarmee een bekend motto. En het is... Gordel om, wel zo veilig. Man, je ligt hier voor op een motorkap in een bretels. Hoezo gordel om, wel zo veilig? Ik zou bijna zeggen, dit is echt een verhaal wat nergens over gaat. Hey.
3: Och, dat is toevallig.
0: Dat is een leuke rubriek. Dat zou wel mee moeten doen, hè?
1: Ja, hoe heet deze rubriek ook alweer?
0: Een verhaal die nergens over gaat.
1: Ja, dat is zo gaat. Nou, meneer Wapper, ik vond het machtig interessant u in de studio te hebben... en dat u dat zo mooi uitgelegd hebt...
2: Ja, ik vond het zelf ook heel erg interessant.
1: Maar goed bedankt. En ik ga ervan uit dat ik u volgende keer weer zie in Preston Palace. Ik zou zeggen, nog een goede avond en tot de volgende keer.

0: Dus het is bijna 10 voor 10. En dat wil zeggen dat Hollands glorie alweer bijna op zijn einde is. Zo, wat even. Ja. Helaas. Maar hebben we het leuk gehad? Ja. Vinden we volgende week weer? Ja. Zijn we dan blij dat Jouke er niet is? Ja. En zijn we blij dat die week erop Jouke er ook niet is? Ja. Dus Jouke is er pas over 3 weken weer. Ja. Feestmuziek. En daarna gaat hij dus even kijken.
1: Op vakantie.
0: Even kijken.
1: Dan
0: ben ik er dus
1: niet.
0: De 21ste en de 25ste vlieg ik. Dus dan ben ik er 3 weken niet.
1: In totaal is hij er 5 weken niet.
0: Ja, ik ben er de 21ste wel dan.
1: Oh, nou ja, die
0: eens
1: ene.
0: Even kijken. Ja, volgens mij ben ik er de 21ste wel. Even kijken. Ja, de 21ste ben ik er wel gewoon. Want ik ben dan hier op de zaak bezig de boel voor te bereiden. En even de tas inpakken en de laatste dingetjes even doen. Weet je wel, dat zijn dingen die erbij horen in je voordat je vakantie gaat.
1: Ja.
0: Ik heb nog een hele waslijst. Maar ik moet zeggen... Ik heb dus gisteren de laatste dingen geboekt. Dus de hele vakantie is nu helemaal rond. Ik ga zelfs paardrijden op een cowboy ranch.
1: Oh, wat goed.
0: In echt het midden van de hart van Texas, waar de meeste cowboys rondlopen en wonen en et cetera.
1: Dus ga je ook een lasso werpen? En,
0: ik denk zelfs met een lasso een stier proberen te vangen.
1: Ja, en ga je ook kuddes drijven net als city slickers?
0: Ik hoop het. Ik wil gewoon de full experience hebben van A tot Z. Ja.
1: Hoefijzers gooien.
2: Een gebied. Ja.
0: Gewoon paardrijden, mensen. Het enige wat ik bij een paard heb gedaan is ernaast gestaan. Nou, meer niet.
2: Ja, zelfs daar blijf ik uit de buurt van.
0: Ja, als je verkeerd staat, dan krijg je nog een kus na van die gasten. Maar goed, het is weer tijd. De duif komt aangelopen.
1: Ah.
0: Het is tijd voor natuurlijk Roy's favoriete onderdeel.
1: Zo is maar net.
0: We hebben namelijk weer de mensen klaarstaan op het publiek. Are you ready, Roy? Sorry.
1: Roy is in the house and Roy is ready, as always. Het is een raadsel trouwens. Die is ingezonden door Piet Maagkramp. Zit er niet constant heen te bouwen, man. Had je ook een grapje?
0: Misschien moet jij ook eerst even eten voordat je binnenkomt de volgende keer.
1: Oh, was het zo bedoeld?
0: Ja, daarom.
1: Ja, ik denk, waar heeft je het over? Hoe noem je een hond die kan goochelen? Een labracadabrador.
0: Ik wist hem!
1: Daarom zal ik ook stellen het antwoord. Ik denk voordat Jouke me voor is. Dan ingezonden door Albert Keuter. Dit is een mopje. Ah, dit is lachen hier op. Deze keer is hij best wel leuk.
0: Nou.
1: Het paard van een manege. Manegehouder. Het paard van een manegehouder was ziek geworden. En de man had de dokter laten komen en wachtte nu in spanning af wat er ging gebeuren. De dokter kwam naar hem toe en vroeg om een schroevendraaier. 5 minuten later had hij een tang nodig. En na nog eens 5 minuten vroeg hij om een hamer en een beitel. Mijn hemel, riep de manegehouder uit. Wat is er met mijn paard aan de hand? Ja, geen idee, zegt de dokter. Ik moet eerst zien dat ik mijn tas open krijg.
0: Ja. Ja. Dat is gewoon veel te slecht.
1: Ja. Ingezonden door Henk Binnenband. Flauw grap.
0: Alweer Henk Binnenband.
1: Ja, die is vaste gast.
0: Ja, die komt vaak terug, hè.
1: Moeder heeft 7 appels en 6 kinderen. En moeder wil elk kind evenveel geven. Wat moet ze doen?
0: De 7e appel voor zichzelf houden.
1: Appelmoes maken. Ja, die is zo flauw. Dat Henk Binnenband heeft een reservemopje ingestuurd.
0: Schuddebuiken dit, joh.
1: Ja, op de A4... Tussen Den Haag en Amsterdam is een tankwagen met zoutzuur gekanteld. Maar inmiddels is de file aardig opgelost. Zoutzuur? Ja. Dan de laatste, ingezonden door Joris Bluff. Een raadseltje. Het is geel en het brengt eieren rond.
0: Een gele eierboer?
1: De kaashaas. Ja, ik zat dus goed in de beugels, jongens. Ik zat echt in de brullen vandaag.
0: Man, ik kom gewoon niet meer bij met jullie.
1: Maar dit waren ze weer, de 5 koppers.
2: Nou, nu komt Jouke waarschijnlijk op een heel kort mopje.
0: Ik hoorde er van de week wel weer eentje, maar ik ben hem helaas weer kwijt. Ja, ik ben een beetje...
2: Zijn dit de mopjes die je altijd vergeet? Of,
0: Ja, nou, weet je, het punt is, ik heb gewoon de laatste tijd een klein beetje moeite met inspiratie. Maar ik ben wel van overtuigd dat dat binnenkort wel weer terug.
1: Ja, als je zo meteen in de States bent en op je horsey zit.
0: Ik heb momenteel een beetje volgens mij last van een writer's block.
1: Writer's block.
2: Nou, je veert.
1: Dat hebben alle grote namen.
0: Ja.
1: Dus hoe kom jij er dan aan?
0: Ja. Ik weet niet. Ik weet niet hoe beroemd ik ben hier in de landen, maar.
2: Nou ja. Je hoort je stem de hele dag over.
0: Ja, dat is waar. Het is zo grappig. Ik sprak toch van de week iemand. En die zeggen, wie ben jij dan? Dus ik zeg, heb jij een bingo? Bel dan 688910. Nou, echt, die ogen die lagen gewoon op de grond. Ja. Ik vind dat zo grappig.
2: En die persoon vond het ook grappig.
0: Ja, die vond het ook heel grappig. Want dan is dat... hele rare emoties komen daarbij soms.
2: Dat zijn dan waarschijnlijk mensen die ook echt altijd dus die bingo spelen.
0: Ja.
2: Ik zou dan denken, als ik één keer een bingo heb gespeeld, zou ik dan niet denken, oh, dat is Jouke.
0: Nee.
2: Maar,
0: en jij kent mij, jou interesseert het geen ene reet. Mij interesseert trouwens ook geen ene reet, hoor.
2: Nee, dat zou ik ook niet.
0: Ik moest een keer ingesproken worden. Ja, ja. Dan doe ik dat gewoon eventjes, hè. Zo ben ik.
2: Ja. Nou, volgende keer wordt het Roy die dat inspreekt.
1: Ik zou het heel goed kunnen, ja.
0: Ik probeer eens.
1: Heb jij een bingo? Bel dan nu 0527-6891-068234. Hupsakee en... flatst hem erin.
0: Het moet een beetje, heb jij een bingo? Dus een beetje lekker overdreven moet het ingesproken worden.
1: Ja, ik doe het liefst niet zo ontsmakelijk zoals jij nu doet, maar heb jij een bingo?
0: Nee, het moet echt, heb jij een bingo? Het moet,
1: heb jij een bingo? Heb jij een bingo?
0: Het moet ook niet schreeuwerig zijn, hè?
1: Ja, ik vind het ook een heel herkenbare stem, dat geschreeuw.
0: Ja,
2: ja.
0: Arie de Beuker.
1: Arie de Beuker.
0: Nou goed,
2: ja.
0: Dus dan weten mensen ook een beetje daar de achtergrondverhaal van voor die drie mensen die geluisterd hebben.
2: Ja, maar we hebben morgen nog een herhaling, dus ja. Er luisteren waarschijnlijk meer wat mensen bij.
0: Ja, er komen er weer vier bij en twee dezelfde.
2: Ja.
0: Dus dat. Zijn de fans, hè? De hagelslagjes.
2: Ja.
0: Die blijven ja, dat is heel slecht. Heel slecht. Nou, volgende week ben ik er niet, week erop ben ik er ook niet, maar jullie doen hem dan wel gewoon lekker.
2: Ligt eraan de sleutelwacht.
0: Ja, dat is Jan Hendrik.
2: Ja.
0: Maar mijn sleutel is kapot. Jan Hendrik heeft voor mij de studio opengedraaid. Dat is zo fijn zelfs.
2: We hebben hier gewoon een soort koster, maar dan van de Urgefem.
0: Nou, ik moet even weer gewoon een nieuwe laten maken. Mensen, bedankt voor het luisteren. Dan voor mij tot over een paar weken. Jullie zijn gewoon volgende week weer paraat.
1: Ja hoor, we zijn er weer.
0: Ja?
2: Nou, we zien wel.
1: Nou, we zien wel.
2: We zijn afhankelijk van één iemand hier.
0: En dat is?
2: Mr. Negative.
1: Voor de techniek?
2: Nee. Anders komen we hier niet binnen.
0: Yo, die kan wel schuiven, dat is het probleem niet.
2: Kan ook wel inbreken, maar ik weet niet of ze daar zo
0: voor... En dan kijk je ook al lauw aan, die kan de deur ook open doen, joh.
2: Oh ja.
0: En anders laat je Gigi op zijn fiets langskomen. Dus. We doen nog even lekker een hit medley van Jannes. Dat hebben ze allemaal weer gehad voor de komende tijd, toch? Of niet?
2: Alweer Jannes?
0: Ja, maar het is nou een hit medley, andere hit medley. Hey, zeg ik dat goed? Ga ik dat even voor de zekerheid checken? Want de andere was de kroegen medley. Dan hebben we nu de hit medley. Mensen, tot de volgende! Hey.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen.

0: Urik FM.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen, zo schreef, over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.